0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 Muziekmix.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld op de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, maar hier en daar ook wat bewolking. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag. Vandaag de weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hanta-virus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
5: Vrijdag 3 juli. Goedemorgen Haarlem.
6: Goedemorgen.
5: Vroeg op met Rob Jonker. Dat bedoel ik maar. 2 over 7 op jouw lokale radio. De ochtendshow, de vrijdageditie.

Het is een brand new day. 4 over 7. Precies 5 over 7. En misschien gaat jouw wekkerradiootje wel af en denk je... oh, de vrijdag. Mijn laatste werkdag. Maar eerst even luisteren naar Haarlem 105. Welkom als je luisteraar bent. Wat gaan we doen in deze komende 3 uur? De ochtendeditie. De ochtendshow. Vandaag de dag bij Haarlem 105. Wij gaan natuurlijk om 7:30 gaan luisteren... naar de Haarlem 105 zoetgevoelige stem van Arthur Meijer. Dat is de nieuwslezer van de dag. En ik ga je vertellen waar Arthur het over gaat houden. Want die heeft dat keurig doorgegeven. Dankjewel, Arthur. Het Spaarne Gasthuis centraliseert zorg. Daar hebben we al wat vaker over gesproken. En dat zou dan zo rond 2027, 28 moeten zijn. Arthur Meijer gaat erover vertellen wat daar precies aan de hand is. Geen treinen naar Zandvoort. Morgenochtend gaan er geen treinen rijden naar Zandvoort. En ook Arthur vertelt daarover. Noordwijk, daar gaan we even over de Haarlemse gemeentegrens heen, maar het is wel een belangrijk verhaal. Noordwijk wil inspraak in plannen Tiltenburg over het AZC. Ja, dat speelt altijd, in welke gemeente dan ook. En zorgen bushalte Jansweg. Er komt een bushalte, een nieuw geplande bushalte bij de Jansweg. En omwonenden hebben daar zorgen over. En ook daar vertelt Arthur over. En de kleinkunstroute vanwege het hele warme weer werd het vorige week uitgesteld. En daarom is vandaag de opening. En ook daar vertelt Arthur over. Nou, kortom, genoeg reden om straks om 7:30 te luisteren. Ja, ik heb het Haarlemse Dagblad even voor je opengeslagen. En daar staat weer van alles in. Jazeker, oh god ja. Ouders winnen eerste slag. Hartenkampgroep houdt zwembaden jaar langer open. We hebben daar vorige week nog iets over verteld. Dat ze dat zouden sluiten. En met name... gehandicapte kinderen krijgen daar les. En ja, dat is eigenlijk gewoon nodig. En dat is dus blijkbaar gelukt. Ik kom daarover terug. COA en Egeria houden oorzaak van breuk om AZC op Zeilweg 245 geheim. Je weet het wel. De horrorflat werd die genoemd. En Kiki Koster, wie kent haar niet, zet haar strandpaviljoen Noza te koop in Zandvoort. En ik ga je vertellen hoeveel dat moet kosten. Misschien heb je wel interesse. Grote opluchting dat Adriaan, de Adriaan, en die zit hier achter mij. Kijk, dat is de Adriaan, als je naar ons kijkt. We hebben Visual Radio, hè? Dat kan ook. Haarlem105.nl. Klik je op radio en dan kijk je op radio kijken. Dat kan ook. En dan ben ik in Studio 1 live. Uit de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Maar goed, die Adriaan, grote opluchting. Na 10 maanden, eindelijk gaat hij weer draaien. Nou, kan me die opluchting wel even voorstellen. En Tijlers Museum komt met een podcastserie. Podcastserie. Het is vroeg, hè? Over wetenschap. Speciaal voor kinderen. Dat is wel heel erg leuk. Kom ik allemaal over terug. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, in Harlingen vindt de 4e editie van de Tall Ships Races plaats tijdens Zeel Harlingen. Die heb je namelijk ook. Op het 4-jaarlijkse evenement komen zo'n 50 Tall Ships uit verschillende Europese landen, zoals Denemarken, Polen en Duitsland. De oudste stamt uit 1899, dat gaat ver terug in de tijd. En de langste is bijna 100 meter. Dus ja, als je een leuke editie van de Tall Ships Races wil zien, dan moet je richting Harlingen dit weekend. En Madonna, de Amerikaanse zangeres, brengt haar nieuwe studioalbum uit. The Confessions on a Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient als de lang verwachte vervolg op haar discoplaat uit 2005. Dat gaat een tijdje terug. Nou, we gaan afwachten wat dat gaat geven. We gaan ongetwijfeld iets overdraaien op het moment dat die uit is. Ja, Spanje en Portugal door bij het WK voetbal. Vanavond om 8:00 speelt Egypte tegen Australië. In de nacht van vrijdag op zaterdag speelt Argentinië om middernacht tegen Kaapverdië. En om 3:30, ja, dan liggen we allemaal te slapen, Colombia tegen Ghana. Dat zijn de laatste wedstrijden volgens mij in de 16e finales. Nou, dat alles. We kijken uiteraard straks even naar het weer. Wat gaat het weer doen in Haarlem? Ik denk als ik naar buiten kijk, en dat kan ik hier, dat het een hele mooie dag gaat worden. Jazeker, de zon schijnt namelijk al. En ik kijk natuurlijk even voor je naar de verkeersinformatie. Kortom, genoeg redenen om lekker te blijven intunen op Haarlem 105 vandaag de dag. Opstand, wakker worden. Ja, wakker worden. Wakker worden. Wordt het een stranddag vandaag? Ik ga het straks over het strand van paviljoen Noosa.

Ja, ik heb zelden zo'n toepasselijk nummer gehoord. Je krijgt echt zin in het strand, vind ik. Nou, misschien verandert dat je plannen wel vandaag. Chris Ria met zijn aparte stem. Je kent hem natuurlijk van Fool If You Think It's Over. En vele andere nummers. Maar deze mag er zijn. On the Beach. 13, bijna 14 over 7. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Wordt het strand weer?

0: Ja, wordt het strand weer. Het is op dit ogenblik 16 graden. Dat is nog redelijk fris. Maar het wordt niet warmer dan 19 graden. Dus ik denk dat dat misschien wel iets te fris is voor het strand weer. Want er zijn windvlagen van 30 km per uur. Dus er staat ook nog een aardig windje. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen. Een beetje uit de wind kan het best lekker zijn. Maximaal 19 graden in Haarlem.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ed Shivers. Of Ed Sheeran met Shivers, dat kan ook. Het is nog vroeg. Live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10. Hier is vandaag de dag.

al vele hits op zijn naam. Ed Sheeran. Op de Haarlemse radio. Jouw lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit, want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl. Klik op radio. En waar je maar wifi of 5G of 4G hebt, kun je blijven luisteren naar Haarlem 105.

Ja, we kijken in het Haarlems Dagblad. Een overwinning voor de actievoerende ouders. De Hartekampgroep heeft besloten om de therapeutische zwembaden in Heemstede en Heemskerk een jaar langer open te houden en pas te sluiten vanaf 2028. Maar toch geven de ouders niet op, want die willen gewoon dat de zwembad open blijft, ook na 2028. Een groep ouders die tegen de sluiting is, deed afgelopen week tijdens een gesprek met de Raad van Bestuur een klemmend beroep om de zwembaden langer open te houden. Dat gebeurt nu, zo heeft de Hartekampgroep laten weten aan de ouders. Ja, dat is prachtig, maar men blijft strijdbaar. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Een petitie die de ouders daarentegen hebben opgezet is inmiddels al bijna 2500 keer ondertekend. De Hartekampgroep wil de sluiting heroverwegen, is uit de brief op te leiden. Volgens de organisatie zijn de zwembaden zwaar verouderd en moeten er vanwege hun strengere eisen forse investeringen worden gedaan. Er staat nog een waarschuwing in de brief, want ja, juich niet te vroeg. Als één van de zwembaden onverhoopt door een technisch defect niet meer gebruikt kan worden, dan repareert de Hartekamp dit zwembad niet meer. In dat geval wordt het zwembad dus eerder gesloten dan de geplande sluitingsdatum, waarschuwt bestuurder Desiree Sollewijn-Gelpke in de brief. Bij besluit om de sluiting uit te stellen was de Hartekamp vooral gevoelig voor het argument dat er nu meer tijd is voor de ouders om in overleg een alternatieve behandeling te zoeken. Nou, er is dus een duidelijke uitspraak. Men blijft voorlopig even open, maar er zitten wel mitsen en maren in. Dus ja, het is te hopen dat daar een goede oplossing voor komt.

Michael Lewis. Op jouw lokale radio. Mrs. Kisses. Dat is toch wel een leuk nummer. 8 voor

0: Ja.
1: Ah. Mooi hoor.
0: Ja toch? Lekker nummer om wakker te worden, vind ik wel. De provincie Noord-Holland stelt 5,8 miljoen euro subsidie beschikbaar aan 10 gemeenten voor de verkeersveiligheid op risicowegen en de aanleg van doorfietsroutes. Ik ga je zo even vertellen wat doorfietsroutes zijn. Klinkt misschien voor de hand liggend, maar het is misschien handig toch om die definitie even te krijgen. Met 2,6 miljoen gaat de grootste hap van het budget naar de drie Eimond-gemeenten. We hebben het dan over Heemskerk, we hebben het over Beverwijk en we hebben het over Velzen. Dus niet Haarlem, maar dan toch. Ja, misschien krijgt Haarlem ook wel een klein hapje. Het meeste geld is voor Heemskerk. De provincie heeft 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de herinrichting van de Zevenhoeven. Dat is een weg die aan groot onderhoud toe is. Onder meer het asfalt en het riool vragen om vervanging. In plaats van de doorgaande route via de Baandert-Marelaan pakken weggebruikers vaak de Zevenhoeven om naar de wijk Breedweer te komen. Ja, als je in Heemskerken bent, zeg je dat alles. Mijn zegt het helemaal niks, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja, in Beverwijk wordt de rotonde op de Plesmanweg Keukensweg aangepast. Daarvoor krijgt 787.500 uit het potje Beverwijk van de provincie. Nou, dat is toch heel... Het nieuwe ontwerp van het knooppunt, in de volksmond bekend als de Pizza-rotonde, ligt sinds december 2025 op tafel en moet zorgen voor een overzichtelijke verkeerssituatie met logische verkeersregels. Dat is mooi. Ja, en wie dan nog meer? Velzen legt de rotonde aan op de Kanaaldijk, op het kruispunt met de Geul. De gemeente krijgt daarvoor 350.000 euro van de provincie. Daarnaast doet Velzen nog andere ingrepen om de verkeersveiligheid op de Kanaaldijk te verbeteren. Nou, dat is hartstikke mooi. Even over die doorfietsroutes. Doorfietsroutes zijn directe en veilige fietsroutes voor afstanden tot ongeveer 15 kilometer. Ze verbinden dorpen en steden met elkaar en maken bestemmingen zoals werk- en winkellocaties, scholen, recreatiegebieden en stations beter bereikbaar. Nou, de routes lopen over gemeentegrenzen heen. Daarom werken gemeente en provincie samen bij de aanleg en verleent de provincie subsidie om die aanleg te versnellen. Dan weet je wat een doorfietsroute is. Aldus het Haarlems Dagblad. Tijd voor Fleetwood Mac. Het is niet zomaar een liefde, maar een hele grote liefde. Big Love op Haarlem 105.

Ja, als je nu wakker wordt en je denkt, wat hoort nou op de radio? Mac Fleetwood stelde een groep samen. En ze maakte grote hits. Rhiannon, Tusk. En ook deze, Big Love.

0: Ja, en dan is het kijkend op de klok, bijna 7:30. Nog een minuutje of zo. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 vandaag de dag, jouw ochtendshow. Jazeker. Gisteren was dat Bob Evers. En morgen is het Bob Evers zijn laatste uitzending voordat hij op vakantie gaat. De vakanties komen er namelijk aan. Benito van Amersfoort is nog steeds op vakantie. Dat is hij tot de 22e juli. Bob gaat 4 tot 5 weken weg. Dat betekent dat alleen Ron Anbeek, Pedro van Looy en ondergetekende er zijn. En dat heeft soms wat impact op onze uitzenddagen. We gaan in een zomerreces, zogezegd. Maar we zijn er wel, hoor. Volgende week, de hele werkweek, behalve het weekend. Dit weekend dus zaterdag Bob Evers en zondag Ron Anbeek. Tussen 7 en 9, natuurlijk voor jou, vandaag de dag. Hij zit klaar, Arthur Meijer.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24-uurs acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de klein kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur. We komen jou straks weer tegen om 8:30 met het Haarlem 105 nieuws. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: 79 is die. En hij wordt op 1 december dit jaar 80. En hij treedt ook nog op. Gilbert O'Sullivan. Je kent hem nog van Nothing Rhymed. Van alles en nog wat, hè. Claire, Matrimony. En deze Get Down. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Het weerbericht in Haarlem. Ja, het wordt op zich wel een zonnige dag in de ochtend. Maar later op de dag, vanaf 12 uur, gaat het zwaar bewolkt worden. Het is op dit ogenblik 16 graden. Het wordt maximaal 19 graden. En er staan windvlagen tot 23 km per uur. Met andere woorden, wel een beetje uit wind zitten als je nog een beetje van het zonnetje wil genieten, toch?
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Mr. Know-it-all. Dat klinkt niet heel positief. En volgens mij was het ook zo bedoeld. Kelly Clarkson. Elf over half acht. Als je net wakker wordt, welkom bij Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je luistert naar Vandaag de Dag de Ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Ja, het Haarlems Dagblad gaat een verhaal vertellen over dat bekende pand, de Zeilweg 245, de zogenaamde horrorflat. Het blijft namelijk geheim waarom asieldienst COA en pandeigenaar Egeria geen overeenkomst konden sluiten over een AZC in de Zeilweg 245. Dit verkamerde kantoorgebouw staat plaatselijk bekend als de horrorflat. Dat had te maken dat er van alles met die flat aan de hand was. Onder andere bedwansen, misschien weet je dat nog herinneren. Het COA vindt het ongepast om uitspraken te doen over de mislukte onderhandelingen. De gemeente Haarlem verkondigde vorige maand dat na meer dan 3 jaar onderhandelen het COA toch de Zeilweg 245 niet aankoopt om er een asielzoekerscentrum te vestigen. De reden van de impasse bleef onbekend, al hebben zowel het COA als Egeria eerder toegegeven dat de gesprekken lastig en moeizaam verliepen. Desondanks ging de gemeente Haarlem ervan uit dat er deze zomer toch nog een akkoord zou liggen. Dat is nu niet het geval. Ja, zijn natuurlijk niet direct betrokken, het stadhuis. Ook het COA houdt de kaken op elkaar, blijkt nu. Over eventuele onderhandelingen en de inhoud ervan doen wij geen mededelingen. Ja, wel vertelt de Rijksdienst welke aspecten belangrijk zijn om tot een locatie voor een nieuwe AZC te komen. We beoordelen locaties op basis van onder meer beschikbaarheid, geschiktheid, financiële haalbaarheid en de mogelijkheid om duurzame opvang te realiseren. Egeria geeft überhaupt geen antwoord op vragen. Nou, blijft een beetje onbekend. De gemeente Haarlem neemt het stokje van het COA over en onderhandelt verder met Egeria over het eigendom van de flat. Als de gemeente het gebouw wel bemachtigt, nou, dan zal deze het verhuren aan het COA. En AZC komt er dan alsnog. Interessante redenering, deze.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Lakshmi. Met MT. Muziek uit je buurt.

Ja, op Haarlem 105 draaien we regelmatig muziek uit je buurt. En Lakshmi komt uit onze buurt. Empty heet het nummer. Ik vind het een beetje psychedelisch. Je moet er een beetje van houden, om het zo maar te zeggen. Ik kan me voorstellen als je net wakker wordt en je denkt... Wat is dit? Wat gebeurt hier? Dertien voor acht op jouw lokale radio Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. De ochtendshow, elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen en zondag tussen 7 en 9. Morgen met Bob Evers. En zondag met Ron Ambeek. Ja, gisteren bereikte ons een triest bericht. En het triest bericht heeft met Victor Willis te maken. Dan zul je misschien zeggen, Victor Willis, het zegt me helemaal niks. Nou, hij was de leadzanger van de groep Village People. Hij was die man in dat politiepak met die politiehelm. Misschien weet je nog wat herinneren met die donkere zonnebril. Ja, dat werd bekendgemaakt op de officiële Facebookpagina van de groep. Met grote droefheid melden wij het overleden van Victor Willis, leadzanger van de Village People. Dat was een korte verklaring. Hij is 74 geworden. En natuurlijk draaien we hem. Een ode aan Victor Willis. Hier is de YMCA. The Village People.

Nou, als dit niet uit je bed krijgen kunt. We draaien hem regelmatig. Nou, ik draai hem regelmatig op allerlei dans-events. En dan krijg je de mensen echt de dansen op. En dan gaan ze allemaal die YMCA doen met die handen, weet je wel. Het overlijden van Victor Willis, de leadzanger van de Village People, op 74-jarige leeftijd. En daarom draaien we deze maar even een ode aan hem.

Niall Horan. Tastes so good. Ben je al in je ontbijt bezig? Dan is deze toepasselijk. 9 voor 8.

De allernieuwste van Niall Horan. Taste It So Good. En wil je meer van hem horen? Hij komt naar de Ziggo Dome. 15 en 16 oktober.

Ja, het begon allemaal met een simpele schilderbeurt. Ik heb het over het houtwerk van de molen de Adriaan. Maar die bleek behoorlijk rot. Een uitgebreide renovatie was noodzakelijk. Eindelijk na bijna 10 maanden stilstand is de Adriaan afgelopen woensdag weer gaan draaien. Nou, dat is een hippie-poera. Je kunt hem hier achter mij zien als je kijkt. Kijk, dat is de Adriaan, een hele grote Adriaan. Maar de stichting Molen de Adriaan exporteert de molen. De stichting Molenaars Zuid-Kennemerland beheert de 7 Haarlemse molens. Want die hebben we 7 in totaal. Koos Koet is bestuurslid van de laatstgenoemde stichting. Hij is verantwoordelijk voor het technisch beheer. Hij legt uit wat er zoal gebeurd is het afgelopen jaar. Nou, dat is heel veel. Aanvankelijk alleen geschilderd. Bij de inspectie bleek er schade te zijn. Sommige delen van het hout en de betimmering bleken rot te zijn. Dat moest allemaal vervangen worden. Ellie Mensen is nu 9 maanden hoofdmolenaar van de Haarlemse Stadsmolen. Sinds het overlijden van de vorige hoofdmolenaar Barbara Tanner. Ze geeft leiding aan 8 molenaars. Allemaal mannen. Ze moeten allemaal doen wat ik zeg, klinkt het. Terwijl een guitige grijns verschijnt. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, hij draait in ieder geval weer en dat is op zich heel erg prettig. De oorspronkelijke Adriaan was afgebrand in 1932. De nieuwe is dankzij Wijlen Henk Fijn herbouwd en in april 2002 geopend. Mooi geschiedkundig verhaal. Nou, je kunt in ieder geval weer gaan kijken en je ziet de molen weer draaien. Het hele verhaal staat terug te lezen in het Haarlemse. Richting het nieuws van 8 uur. Womack en Womack. Met een Rules remix, Teardrops.

0: algemeen getuned op Haarlem 105. We zijn zo terug na het nieuws van 8 uur. Met nog 2 uur de ochtendshow. Fijn dat je luistert. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
5: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
4: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
6: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
4: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. Bruno Mars, gisteren begon hij.
7: 105. Goedemorgen.
0: Hij opende zijn concert gisteren in de Johan Cruijff Arena. Met deze ballad. En dat is wel uitdagend. 30 nummers zong hij. En hij is er nog zaterdag, zondag en dinsdag. Risk It All, Bruno Vertel.

Hij opende gisteren zijn concert met dit prachtige nummer. Bruno Mars. Een hele goede morgen, Haarlem. Wat een heerlijke opening. Risk It All. Ja, misschien heb je wel een kaartje gekocht. Want hij is er nog op zaterdag 4 juli, zondag 5 juli... en dinsdag 7 juli in de Johan Cruijff Arena. En het concert van gisteren, ik was er niet, helaas. Lijkt me wel heel erg leuk om er naartoe te gaan. Maar het was een gigantisch succes. Ik kreeg 4 sterren van de reviews voor wat het waard is. Maar goed om te weten dat hij daar lekker mee bezig is. Hij heet, misschien weet je dat niet, Peter Gene Hernandez. En hij is geboren in Hawaii. En hij heeft natuurlijk wat roots in dit soort liedjes. Dat is toch heerlijk. Wat gaan we doen in het tweede uur? Ik ga het je vertellen. Straks om 8:30 komen wij Arthur Meijer tegen. En Arthur Meijer gaat vertellen waar hij het over gaat hebben. Hij heeft mij doorgegeven. Ik ga het je dus vertellen. Maar dit is het Smaarne Gasthuis Centraliseert Zorg. Er komt uiteindelijk toch een beslissing. Wordt het Hoofddorp of Haarlem? Hij vertelt je erover. Geen treinen naar Zandvoort tot morgen 5:00. Dus wil je vandaag naar Zandvoort, dan zal je op een andere manier richting Zandvoort moeten. Is het een beetje strandweer? Ik ga je daar straks nog over vertellen. Ja, Noordwijk wil inspraak in plannen Tiltenburg. Dat is een AZC. We gaan even buiten de Haarlemse grenzen. Arthur Meijer vertelt erover. En zorgen bushalte Jansweg. Wat zijn dan die zorgen? Ja, er komt een nieuwe bushalte en de omwonenden hebben daar wat zorgen over. En hij werd uitgesloten vorige week. De Kleinkunstroute in Haarlem. Ook daar vertelt Arthur Meijer. Blijf lekker luisteren. Om 8:30 komt hij met het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 8:30. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. En niet alleen kijken, we gaan er ook wat over vertellen. Ja, heb je zin in een tallship race? Dan moet je naar Zeelharlingen. Want daar vindt het vierjaarlijkse evenement plaats. 50 tallships komen uit verschillende Europese landen. Onder andere Denemarken, Polen en Duitsland. De oudste tallship stamt uit, dat gaan we echt terug in de tijd, 1899. En de langste is bijna 100 meter. Dus ja, wil je van het weekend iets leuks doen richting Harlingen? Ja, en een berichtje over de Amerikaanse zangeres Madonna. Ja, zeker. Ze brengt haar nieuwe studioalbum uit. En ja, dat is wel een beetje leuk. Confessions on the Dance Floor Part 2. Misschien weet je nog te herinneren. Dat album werd ooit uitgebracht op discoplaten in 2005. En dit is haar 15e album. En we gaan benieuwen. Het is nog niet uit, maar het komt er wel aan. Ja, aan het WK, je hebt het gehoord. Portugal, Spanje en Zwitserland hebben zich geplaatst gisteren. Vanavond wederom, ja, sorry dames, weer dat voetbal. 8:00 speelt Egypte tegen Australië. En in de nacht van vrijdag op zaterdag speelt Argentinië om middernacht tegen Kaapverdië. En om 3:30, iedereen ligt nog te slapen, Colombia tegen Ghana. Nou, dat is het landelijke nieuws. Ik heb natuurlijk het Haarlems Dagblad voor je geopend. Een aantal leuke wetenswaardigheden die ik met je ga delen. Dus blijf vooral lekker luisteren. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek.

De eerste vrijdag in juli. En dan is het ook nog de 3e juli. Writing met Mufasa en Hype Man. Nou, mocht je Wekker Radio nu afgaan, dan word je er vast wakker van 8:10.

blijft er niet lang. Zo rond 12 uur wordt het zwaar bewolkt en blijft er ook zwaar bewolkt. Geen regen, maar maximaal wordt er maar 19 graden. Dat klinkt niet als heel erg warm, maar misschien als je een beetje beschutting hebt. Want die beschutting heb je nodig. Er zijn namelijk windvlagen tot 29 km per uur.

Ja, hoe zit het met The Weeknd? Want zo heet het nummer. Nou, het weekend zijn we er ook tussen 7 en 9. Voor de vroege vogels op zaterdag Bob Evers. En op zondag Ron Anbeek. En hoe zit het met het weer? Het wordt maximaal 21 graden in het weekend. Met hier en daar toch wel een buitje.

0: suggest you find yourself a friend.
1: The group Train.
0: And just don't talk about the weekend.
1: Nou, daar gaan we het er nog niet over hebben. We praten niet over het weekend. Ja, ik heb de Haams Dagblad van de 3e juli, de vrijdag des Heren 2026, geopend. En het Tijlers Museum heeft een nieuwe podcastserie voor kinderen gelanceerd. De serie Zeker Weten, met een vraagteken, is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar en laat op een toegankelijke manier zien hoe de wetenschap werkt. Wat leuk. De podcast sluit aan bij de tentoonstelling Zeker Weten. Hoe wetenschap werkt, die begin oktober in het museum opent. In elke aflevering staat een wetenschappelijk vraagstuk centraal. Zo leren kinderen dat de wetenschap draait om vragen stellen, onderzoeken en soms ook het aanpassen van bestaande theorieën. De serie is ontwikkeld door podcastmaker Diede Vonk, die eerder podcast voor Tijdelijk Museum maakte. Voor deze kindereditie werkte zij samen met een panel van 5 kinderen. Wat leuk! De zogeheten zekerweters. Ze helpen luisteraars mee te denken over experimenten en wetenschappelijke ontdekkingen. Dankzij stemacteurs en geluidseffecten worden de verhalen levendig verteld. Nou, wat leuk. In de eerste afleveringen komen onder meer een bijzondere linksdraaiende slang. Slak, niet slank, maar slak. Weet je wel, die in je tuinen ronddarren. En de mysterieuze oceaan. Oh, wat staat daar nou zeg? Oh, dat is een moeilijk woord. Koelakant.

0: Ja, het staat er echt koelakant aan bod. Een vis waarvan lange tijd werd gedacht dat hij was uitgestorven. Ja. De eerste 3 afleveringen zijn vanaf 6 juli te verluisteren via verschillende podcastplatforms. En later verschijnen er nog 2 uit 2 afleveringen. Wat een ontzettend leuk project.
1: Dit is Haarlem 105.
2: This is the end.
1: Adele.
2: Hold your breath and count to 10.
1: De mooie James Bond film. Skyfall.

komt La Quinta, Californië. Lincoln, yes sir. En hij maakt een soort, ja... Een beetje lekkere muziek, toch?

Het is 9:05. Jazeker. We kijken even in het Haams Dagblad. De provincie Noord-Holland stelt 5,8 miljoen euro subsidie beschikbaar aan 10 gemeenten voor de verkeersveiligheid op risicowegen en de aanleg van doorfietsroutes. Ik ga je straks even vertellen wat nou een doorfietsroute is. Ligt misschien een beetje voor de hand, maar het is goed om die definitie even duidelijk te maken. Met 2,6 miljoen gaat de grootste hap van het budget naar de drie Eimond gemeenten. Te weten uiteraard Heemskerk, jazeker, Velzen ook en Beverwijk. Nou, in Heemskerk, dat ligt een beetje buiten de Haarlemse grenzen uiteraard. Maar daar gaat men 1,5 miljoen euro besteden aan de herinrichting van de Zevenhoeven. Een weg die aan een groot onderhoud toe is. In Beverwijk hebben we de zogenaamde Pizza Rotonde, zo wordt die genoemd. Het is de rotonde op de Plesmanlaan-Kuikensweg. Die wordt aangepast en daarvoor krijgen ze 787.500 euro... uit het potje van de provincie. En in Velzen gaat de Kanaaldijk, de rotonde aan de Kanaaldijk, op het kruispunt met de Geul. En daar wordt 350.000 euro voor besteed. Wat zijn nou die doorfietsroutes? Dat zet ik je net. Doorfietsroutes zijn directe en veilige fietsroutes voor afstanden tot ongeveer 15 kilometer. Ze verbinden dorpen en steden met elkaar en maken bestemmingen zoals werk- en winkellocaties, scholen, recreatiegebieden en stations beter bereikbaar. De routes lopen over gemeentegrenzen heen en dat verklaart ook waarom de provincie samen met de gemeente bij die aanleg verantwoordelijk is. Mooi verhaal vanuit de provincie. 105. Blanco. And not my dashboard. Kijk niet op je dashboard, maar kijk vooruit. En blijf veilig rijden.

0: My Dashboard van Blanco. Arthur Meijer zit klaar voor het Haarlem 105 nieuws. En dat doen we elk uur rond de klok van half. Rond, het is bijna half. Hier is Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
3: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
2: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
3: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
2: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al. Het weer geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen je straks weer tegen om 9:30. In de derde uur van Vandaag de Dag. De ochtendshow. Goedemorgen, als je net inschakelt. The Beat Goes On van The Whispers. Ken je ze nog? Ja, dat is een nummer wat je eigenlijk bij de Disco Train tegenkomt. De Disco Train elke donderdagavond tussen 9 en 11. Met Remco Lanting. Hij was er gisteravond weer. Heb je geluisterd? Prima. 3 over 8:30.

Ja, ik ben zo'n DJ uit de discotijd, de jaren 70, 80 denk ik een beetje. En dit was een mooie 12-inch nummer. Ik geloof dat die 6, 7 minuten door zou gaan. Dat doe ik je niet aan. In totaal zo'n 3 minuten 40. The Whispers.

Ja, 105. Ja, zo weet je dat. We kijken even naar het Haams Dagblad. En wat vinden we daar? Ja, een overwinning voor de actievoerende ouders. Misschien weet je het nog erin. De vorige week hadden we het over de Hartenkampgroep die besloot om de therapeutische zwembaden in Heemstede en Heemskerk in, te sluiten. Maar daar zijn ze op teruggekomen. Het blijft nu een jaar langer. En ze sluiten vanaf 2028. Toch geven de ouders nog niet op. We strijden gewoon door om het zwembad open te houden. Een groep ouders die tegen de sluiting is, deed afgelopen week tijdens een gesprek met de Raad van Bestuur een klemmend beroep om de zwembaden langer open te houden. Dat gebeurt nu, zo heeft de Hartenkampgroep laten weten aan de ouders. We gaan dit eerst vieren, we zijn er erg blij mee, zeggen de ouders, maar ja, we willen toch dat het eigenlijk open blijft, ook na 2028. De Hartenkampgroep wil de sluiting niet heroverwegen, is uit de brief te leiden. Volgens de organisatie zijn de zwembaden zwaar verouderd en moeten vanwege de strengere eisen een forse investering worden gedaan. Er staat eigenlijk nog een waarschuwende brief, ondanks dat ze open blijven tot 2028. Als één van de zwembaden onverhoopt door een technisch defect niet meer gebruikt kan worden, dan repareert de Hartenkamp dat zwembad niet meer. In dat geval wordt het zwembad dus eerder gesloten dan de geplande sluitingsdatum. Bij besluit om de sluiting uit te stellen was de Hartenkampgroep vooral gevoelig voor het argument dat er nu meer tijd is voor de ouders om in overleg een alternatieve behandeling te bezoeken. Ja, men hoopt natuurlijk dat die open blijft. We blijven dit op de voet volgen. Je kunt het verhaal teruglezen in haamsdagblad.nl.

Jelena Gonda, een Amerikaanse zanger, woonachtig in Engeland. En hij houdt van de Motown-muziek, en dat is te horen. Ja, dat is gewoon soul, hè? Burning Temptation. 9:11. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem en omstreken. Mocht je nog niet buiten geweest zijn. Het zonnetje schijnt wel, maar het houdt zo op. Ga ik het je zo vertellen.

Ja, het is op dit ogenblik 17 graden. En als ik naar mijn rechterkant kijk, want daar zit het raam, dan is het keurig zonnetje. Maar dat blijft het niet. Vanaf 12 uur gaat het toch wat bewolkt worden. En zelfs zwaar bewolkt volgens de vooruitzichten. En er waait ook wel een windje. 26 kilometer per uur. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Maar goed, achter het raampje of een beetje beschut, wordt het misschien toch wel lekker. Counting Crows met Vanessa Carlton. The Big Yellow Taxi.

De Counting Crows. Zullen we samen bluff, weet je nog? En dit is samen met Vanessa Carlton. The Big Yellow Taxi.

0: Ja, we slaan het Haemsdagblad even open. En daar, er komt een interessant item over het COA en de pandeigenaar Egeria. Dat gaat over de overeenkomst die ze zouden sluiten over een AZC in de Zeilweg 245. Nou, gaat er misschien bij jou een lichtje op de Zeilweg 245? Ja, die stond bekend als de horrorflat. Er was van alles met die flat aan de hand. Onder andere bedwanten. Ja, dit verkamerde kantongebouw stond dus bekend als de horrorflat. Het COA vond het ongepast om uitspraken te doen over de mislukte onderhandelingen. De gemeente Haarlem verkondigde vorige maand dat na meer dan 3 jaar onderhandelen het COA toch de Zeilweg 245 niet aankoopt om er een asielzoekerscentrum te vestigen. De reden van de impasse blijft onbekend, al hebben zowel het COA als Egeria eerder toegegeven dat de gesprekken lastig en moeizaam verliepen. Maar nogmaals, de echte reden, die is niet duidelijk. Desondanks ging de gemeente ervan uit dat deze zomer toch een akkoord zou komen. Nou, dat is nu niet het geval. En ja, de gemeente is formeel niet bij deze onderhandelingen betrokken. Ook het COA houdt de kaken op elkaar, blijkt nu. Over eventuele onderhandelingen en de inhoud daarvan doen wij geen mededelingen. Ja, nou, dat zal er wel verteld de Rijksdienst welke aspecten belangrijk zijn om tot een locatie van een nieuwe AZC te komen. We beoordelen locatie op basis van onder meer beschikbaarheid, geschiktheid, financiële haalbaarheid en de mogelijkheden om duurzame opvang te realiseren. En Egeria geeft überhaupt geen antwoord op de vraag over dezelfde. Dus iedereen houdt zijn mond dicht. Nou, de gemeente Haarlem neemt het stokje van de COA over en onderhandelt verder met Egeria over het eigendom van de flat. Als de gemeente het gebouw wel bemachtigt, ja, daar komt-ie, zal het deze laten verhuren aan het COA. En AZC komt er dan alsnog. Nou, dan is het cirkel rond, denk ik. Selwyn, met een YN. Chasing Ghosts.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye?

0: Selwyn. En je achtervolgt geesten. Met andere woorden. Het is er niet wat je denkt dat er is. 10 voor 9 op jouw lokale radio. Ja, we gaan met het Haarlems Dagblad samen even naar Zandvoort. Want daar werd een interview gehouden met Kiki Koster. Zij is eigenaar van de Noosa Beach in Zandvoort. En als je een beetje een strandganger bent, dan ken je Noosa Beach natuurlijk ook wel. En ja, die wordt te koop gezet. Zij vertrekt namelijk naar Portugal. Ja, dat is Trendy Beach Club op toplocatie aan de Zandvoortse kust. Zo adviseert eigenwijze makelaar op haar website. Noosa Beach is een paviljoen waar alles tot in de puntjes een soort sfeer, beleving en professionaliteit lopen naadloos in elkaar over. Nou, klinkt allemaal hartstikke mooi. Het prijskaartje, nou, ga er maar voor zitten. €1.350.000 moet het gaan kosten. En als je dat dan gekocht hebt, dan heb je ook nog een huur te betalen voor parcel. Dat bedraagt €3.211,79 per kwartaal. Dus dat is ongeveer, nou, ongeveer zo'n €1.000 per maand komt er nog eens bij. Ja, Noosa is een van de ruim 30 seizoengebonden strandpaviljoens in Zandvoort. Dat betekent dat elk jaar in februari kunnen ze worden opgebouwd. En per 1 november moet alles weer weg zijn. Ja, Kiki vertrekt zeker niet omdat ze het niet naar de zin heeft. Ze is 7 jaar geleden daar begonnen. En, maar ja, ja, Lissabon trekt. Mijn vriend komt er vandaan en het is al een tijd ons plan om daar definitief heen te gaan. En ze zegt dat ze niet vertrekt omdat er allerlei verhalen zouden rondgaan over Zandvoort en problemen met jongeren enzovoort. Dat is het absoluut niet, maar dit is een kans die ze niet voorbij wil laten gaan. Overigens geeft ze aan, als er geen koper komt, dan ben ik vanaf februari volgend jaar gewoon weer daar bij het strandpaviljoen.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Nou, laten we hopen dat het nog wat beter strandweer gaat worden. En dat je bij Noosa Beach nog even gedag kan zeggen. Sabrina Carpenter, 1,58 meter is er, geloof ik. Met

klinkt allemaal zo lief, deze dame, maar als je goed luistert naar het liedje hoor je een paar keer motherfucker. 9:05, ik heb nog één plaat voor je klaar liggen. En dan gaan we er even tussenuit, maar we zijn zo weer terug. 3 uur lang de ochtendshow, tussen 7 en 10 uur. Sabrina Carpenter, please, please, please. De Jacksons. Ja, op dit ogenblik is Michael Jackson weer heel hot. Vanwege die biopic, die film. Heb je hem al gezien? Ik kan hem je aanraden, ik ben geweest. En er schijnt een tweede deel aan te komen. Can you feel it? Richting het nieuws van 9 uur.

0: De Jacksons op je radio. Klinkt altijd nog lekker, hè? Can you feel it? Jazeker. En zo zijn we aan het einde van de tweede uur gekomen. Vandaag de dag. Elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Maar niet getreurd, we zijn er nog een uurtje tot 10 uur. En straks tussen 10 en 12. Jan Gaus met Haarlem werkt. Genoeg reden om te blijven luisteren naar Haarlem 105. Hou hem lekker ingetuned op deze zender. De lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dan zijn we zo weer terug. Met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
5: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
4: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
4: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een goedemorgen, derde uur vandaag de dag. Jouw ochtendshow.
7: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. We openen met Mark en Clark Band. De Worn Down Piano. Het prachtige verhaal om 8:45.

Oh, blijft een mooie plaat hoor. Ja, dat is jeugdsentiment. Ik kocht ooit dit singeltje en dat part 1 en een part 2. En dan moest je dat singeltje snel omdraaien om de lange versie. Die lange versie duurt bijna 6 minuten. De Mark & Clark Band, Mark & Clark Seymour. Het werd hun enige en eerste en grootste hit in Nederland met Word Down Piano. Goedemorgen als je net inschakelt. 6 over 9. Dit is jouw ochtendshow. Vandaag de dag bij Haarlem 105. En wat gaan we doen in dit derde uur? In ieder geval krijg je straks om 9:30 de nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het onder andere over hebben? Het Spaarne Gasthuis centraliseert zorg. Daar is al een lange tijd sprake van. We hebben daar wel eens wat meer aandacht aan besteed. En in oktober gaat de beslissing vallen. Wordt het Hoofddorp of wordt het Haarlem? Arthur Meijer vertelt ook over geen treinen naar Zandvoort. Wil je vandaag naar Zandvoort, zul je dat op een andere manier moeten doen. Tot morgenochtend 5 uur geen treinen. En zorgen over de bushalte op de Jansweg. Daar komt een nieuwe bushalte en de omwonenden hebben zorgen. En de kleinkunstroute die eigenlijk vorige week zou plaatsvinden, maar vanwege de hitte werd uitgesteld, die vindt dit weekend plaats. Nou, daar gaat hij het over hebben. Straks om 9:30 kom je hem tegen. Zeker Arthur Meijer. Wij kijken even naar de landelijke nieuws. Ja, mocht je een leuk uitje willen, in Harlingen vindt de 4e editie van de Tallships Races plaats tijdens Zeel Harlingen. Op het vierjaarlijkse evenement komen zo'n 50 Tallships uit verschillende delen van Europa. Denemarken, Polen en Duitsland. De oudste stamt uit, ja, daar komt die, 1899. Dat is heel oud. En de langste is bijna 100 meter. Ja, Egypte speelt vanavond om 8 uur. En we hebben natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Dat kan je niet ontgaan zijn. En nu Nederland eruit is, zal het misschien iets minder interesse zijn. Maar ze spelen tegen Australië. Spanje en Portugal en Zwitserland zijn door na gisteren. Van vrijdag op zaterdag speelt Argentinië om middernacht tegen Kaapverdië. Zou dat misschien een verrassing kunnen worden? Dat zou toch leuk zijn. En om 3:30, dan ligt iedereen denk ik te slapen. Colombia tegen Ghana. Ja, een muzikaal informatie. De Amerikaanse zangeres Madonna, wie kent haar niet, brengt haar nieuwe studioalbum uit. En die heet Confessions on the Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient als het langverwachte vervolg op haar discoplaat uit 2005. Ja, dat is een tijd geleden. Nou, we gaan het zien. Dat alles. Straks natuurlijk de weersvoorspellingen, de verkeersinformatie. Ik heb de afgelopen 2 uur niks laten horen. En dat komt gewoon omdat het hartstikke rustig is. Op dit ogenblik 13 files met 24 kilometer, maar niet in Noord-Holland.

Madonna. En ze heet volledig Madonna Louise Ciccione. Het wordt op 16 augustus 68 alweer. En dat naar aanleiding van een nieuw album wat eraan zit te komen. The Confessions on the Dance Floor Part 2.

0: gaan dat zien en we gaan dat horen, Madonna dus. Je krijgt van mij de weersvoorspellingen voor Haarlem en omstreken. Mocht je nog niet buiten geweest zijn, het zonnetje schijnt nog steeds. Het is 17 graden, maar het wordt maximaal maar 19 graden. Dus ja, de barometer gaat nog een paar stukjes omhoog, maar daar blijft het ook bij. We hebben een windvlagen tot 29 km per uur. Dus ik denk dat je echt uit de wind moet gaan zitten om het toch heerlijk. Is het strand weer? Ja, dat laat ik een beetje aan jezelf over.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

Meghan Trainor. En je kent dan natuurlijk nog van Made You Look. En daar lijkt hij ze ook een beetje op. Het is een beetje de jaren 60 muziek, hè? Maar daardoor is het niet minder leuk, natuurlijk. Don't I Make It Look Easy.

Ja, dan zeg je, er is helemaal geen probleem op de verkeerswegen in Noord-Holland. En dan ontstaat er eentje, zo gaat dat altijd. 16 files met 29 kilometer door heel Nederland. En in Noord-Holland hebben we op de A10 een probleempje. Bij knooppunt Watergasmeer, knooppunt de Nieuwe Meer. Bij Landsmeer, Amsterdam Hemhavens. Daar rij je 5 minuten stil met 3 kilometer. Sterk als je daar nou net in staat. Baker Matt. Oftewel Baker met Lodewijk Fluttert heet hij. DJ-producer. En hij maakt lekkere muziek. En wij draaien hem regelmatig. I love life.

Baker met samen met Ronnie. I love life. Altijd een lekker begin, hè? Als je zo begint met I love life. Ja, we slaan trouwens dan wat open van de 3e juli. Des heren 2026. En een mooi verhaal voor de actievoerende ouders. Een overwinning. We hebben het over de Hartenkampgroep heeft besloten om de therapeutische zwembaden in Heemstede en Heemskerk een jaar langer open te houden en pas te sluiten vanaf 2028. Vorige week heb ik daarover verhaald dat er grote problemen zouden ontstaan van ouders die hun kinderen die dat nodig hebben. Want het zijn therapeutische zwembaden en die kinderen doen het niet om gewoon een baantje te zwemmen. Daardoor blijven ze mobiel enzovoort. Dus het is belangrijk om dat zwembad open te houden. De ouders blijven dus ook strijden. Een groep ouders die tegen de sluiting was, deed afgelopen week tijdens een gesprek met de raad van bestuur een klemmend beroep om de zwembaden langer open te houden. Nou, daar heeft de Hartenkampgroep gehoor aan gegeven. Maar wil de sluiting niet heroverwegen. Zo is uit de brief af te leiden. Volgens de organisatie zijn de zwembaden zwaar verouderd en moet vanwege strengere eisen forse investeringen worden gedaan. Er staat overigens nog wel een waarschuwing in de brief aan de ouders. Als een van de zwembaden onverhoopt door een technisch defect niet meer gebruikt kan worden, dan repareert de Hartenkamp het zwembad niet meer. In dat geval wordt het zwembad eerder gesloten dan de geplande sluitingsdatum. Ja, wij besluiten om de sluiting uit te stellen, was de Hartenkampgroep vooral gevoelig voor het argument dat er nu meer tijd is voor de ouders om in overleg een alternatieve behandeling te zoeken. Dat is waar. Ja, de ouders hebben ook nog gevraagd, waar hebben we het dan over? Wat voor financiële impact zouden reparaties of renovaties moeten hebben? Daar is de Hartenkamp niet duidelijk over en heeft er ook geen antwoord op gegeven. Er is in ieder geval uitstel tot 2028 en dat is mooi. Mars, hij opende gisteren met Risk It All, maar die hebben we gedraaid. En deze kom je waarschijnlijk ook tegen. Zaterdag, zondag en dinsdag is hij er nog in de Johan Cruijff Arena. On My Soul.

0: Ja, dit swingt wel. De Romantic Tour is gisteren begonnen in de Johan Cruijff Arena. Met Bruno Mars. Hij zingt wel 30 nummers. En hij opende gisteren met de ballad Risk It All. En dat is wel heel apart. Om niet met een uptempo nummer te beginnen, maar gewoon die prachtige ballad. En die hebben we in het eerste uur al gedraaid. Dus. Dit is een allernieuwste, On My Soul. On My Soul. Tijlers Museum heeft een nieuwe podcastserie voor kinderen gelanceerd. De serie heet Zeker Weten, met een vraagteken. Die is bedoeld voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar... en laat op een toegankelijke manier zien hoe de wetenschap werkt. Ja, de podcast sluit aan bij de tentoonstelling Zeker Weten in Tijlers Museum. Hoe wetenschap werkt, die begin oktober in het museum opent. In elke aflevering staat een wetenschappelijk vraagstuk centraal. Zo leren kinderen dat wetenschap draait om vragen stellen, onderzoeken en soms ook het aanpassen van bestaande theorieën. De serie is ontwikkeld door podcastmaker Die de Vonk, die eerder podcasts voor het Tijlers Museum maakte. Maar voor deze kindereditie werkten ze samen met een panel van 5 kinderen. De zogeheten zekerweters, leuk gevonden. Zij helpen luisteraars mee te denken over experimenten en wetenschappelijke ontdekkingen. Nou, dat klinkt toch allemaal hartstikke leuk. In de eerste afleveringen komen onder meer een bijzondere linksdraaiende slak en de mysterieuze Koolakanth aan bod. En Koolakanth is met dubbel C en een TH aan het einde. Dat is een vis waarvan lange tijd werd gedacht dat hij was uitgestorven. De eerste 3 afleveringen zijn vanaf 6 juli gratis te beluisteren via verschillende podcastplatforms. En later verschijnen nog 2 afleveringen. Leuk project.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Terug in de tijd. Sailor van Traffic Jam. Wat is een andere?

girls, girls, girls. Sailor, terug in de tijd. Girls, girls, girls, girls. Wat een leuk nummer, hè? Traffic Jam, ken je ook nog van ze. Ja, we kijken op de klok. En dan weten we dat het bijna tijd is voor Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. En na het Haarlem 105 nieuws kom ik bij je terug. En dan heb ik onder andere informatie over het 11e Spaarne-startconcert. Aanstaande zondagmiddag op 5 juli. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105.

0: Ja, het nummer heet verrassend Egyptian Reggae. Maar het zou goed kunnen in een westernfilm, toch? Jonathan Richman en de Modern Lovers. Arthur Meijer zit voor je klaar. Het is bijna 9:30. En dat betekent elk uur rond de klok van 9:30... het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
3: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
2: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
3: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
2: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de kleine kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou weer tegen. Straks om 10:30 tijdens Haarlem Werkt met Jan Gaus. Ken je ze nog? Die twee jongens? Modern Talking.

0: Modern Talking. Ze bestonden aan Rolf Keula, Michael Scholz, Detlef Wiedeke. Een Duitse synthpop en danceband. En ze maakten heel veel hits. You Can Win If You Want, Cherry Cherry Lady, Brother Louie. En dit was er ook eentje, You're My Heart, You're My Soul. Ja, heb je zondagmiddag niks te doen? Dan kan ik je van harte uitnodigen. Alweer voor de 11e keer zal het Spaarne Startconcert toeschouwers en bootjes in beweging brengen. Jazeker. Zondagmiddagmatinee op 5 juli van 2 tot 5 uur. Op die dag zal over de Bakkenesse Gracht weer vrolijke klanken gaan klinken. Door wie? Ja, dat ga ik je vertellen. Natuurlijk door het Kennemer Jeugdorkest. Dit keer met muzikale bijdrage van Spoor 4, Opera Guest en als afsluiter heel Haarlem zingt Nijg. Met de liedzangeres van de Haarlemse band Napstars, Nancy Zandbergen. Het geheel wordt gepresenteerd en daar komt hij door onze eigen René Kind. Ja, u kent hem natuurlijk. Zeker van zijn zaterdagochtendprogramma. En hij is hoofd van de muziek hier. Dus hij weet er van alles van. Bezoekers kunnen op de kader het concert gratis bezoeken. Maar de echte beleving kun je natuurlijk vanuit een sloep doen. Dat kost geld. Er zijn kaarten beschikbaar voor eigenaren van sloepen die vanuit hun eigen boot kunnen kijken en luisteren naar wat er gaat gebeuren. Die prijzen variëren nogal. €55 betaal je voor een sloep tot 7 meter. En €75 voor een sloep langer dan 7 meter. 5 juli het Spaarneconcert aan de Bakenessengracht tussen 2 en 5.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.

0: Cat Simons. Too much. Ja, kan ook te veel zijn, hè? 10:50. Zondag. Het spaarne concept in de Bakkenessengracht. Leuk, hoor. Ja, dat bedoel ik. Ja, en als we het toch over grachten hebben. Ja, grote opluchting dat de Adriaan na 10 maanden eindelijk weer draait. De Adriaan, die prachtige molen. Ja, als je teleradio kunt kijken, en dat kun je via haarlem105.nl. Dan kun je rechtstreeks in de studio en dan zie je achter mij. Er zit een prachtig, mooi, grote poster van 105. En daar staat die Adriaan ook op. Ja, wat is er maar aan? Het begon allemaal met een simpele schilderbeurt. Daarbij bleek dat het houtwerk van de molen, de Adriaan, behoorlijk rot was. Een uitgebreide renovatie was noodzakelijk. En eindelijk, na bijna 10 maanden stilstand, is de Adriaan afgelopen woensdag weer gaan draaien. De stichting Molen de Adriaan exporteert de molen namelijk. En de stichting Molenaars Zuid-Kennemerland beheert de 7 Haarlemse molens. Wist je dat we 7 molens hadden? Wist ik niet. Dat is een leuk weetje. Koos Koeten is bestuurslid van de laatstgenoemde stichting. Hij is verantwoordelijk voor het technisch beheer. Hij legt uit wat er zoal gebeurd is het afgelopen jaar in het Haarlemse. Nou, van alles en nog wat. Het begon nogmaals met een schilderbeurt, maar men had het door dat er rot was. Dus er moest een stelling gebouwd worden om dat allemaal. Een schoot is een buitenbalk van 16 meter lang. Die werd er ook nog in geplaatst. In het Haarlemse wordt er alles over uitgelegd. Dus ja, daar zou ik nog even terug gaan kijken. Ellie Mensen is nu 9 maanden hoofdmolenaar van de Haarlemse Stadmolen. Sinds het overlijden van de vorige hoofdmolenaar Barbara Tanner. Ze geeft leiding aan 8 mannen. Alleen mannen. En ze moeten allemaal doen wat ik zeg. En ze begint een beetje te lachen natuurlijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, hartstikke goed om dat te weten. De oorspronkelijke Adriaan is afgebrand in 1932. De nieuwe is dankzij wijlende Henk Fijn herbouwd en in april 2002 geopend. Dan weet je dat ook weer even. Het hele verhaal staat terug te lezen op het haarlemsdagblad.nl.
1: Dit is Haarlem.
0: Mama's Gone. En die maken lekkere muziek. En dit gaat over plezier. Joy. 10:50.

0: je wordt toch vanzelf vrolijk van dit nummer? Mama's Gun. Zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek die alleen maar tegenkomt en kan beluisteren bij Haarlem 105, jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je luistert nog steeds naar de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag zijn we er ook tussen 7 en 9. Morgen is dat de laatste uitzending voordat hij op vakantie gaat. Bob Evers. Hij gaat heerlijk genieten in Frankrijk. La douce France, Bob. En Ron Antbeek is er zondag. En dan zijn we weer bij een nieuwe week aangeland. Zo werkt het. Je krijgt van mij het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik schijnt het zonnetje. Dat kan ik zelf ook zien als ik naar buiten kijk. 17 graden, maar het wordt niet warmer dan 19. Het wordt niet meer zo heet als het was. De wind is ongeveer zo'n 26 kilometer per uur. Dus er staat wel een aardig windje. En het wordt straks wel bewolkt vanaf 12 uur. Dus nou, kijk maar. In ieder geval geen regen, dat scheelt.
1: Dit is Haarlem.

Eentje ouder dan Ouden Doos. En daar bedoel ik niet Brian Ferry zelf mee, hè. 13 voor 10. We gaan zo langzamerhand richting het einde van vandaag de dag. Op de vrijdag de 3e juli des Heren 2026. Let's stick together nog tot 10 uur.

Ja, hij behoeft natuurlijk geen introductie. Brian Ferry. Bekend van Roxy Music. En ging later ook solo. Hij is al 80. Hij wordt op 26 september 81.

Brian Ferry, Let's Stick Together. Ja, je kunt ook heerlijk op het strand Let's Stick Together doen. En over strand gesproken. Kiki Koster werd geïnterviewd door het Haam Zabat. Ze is eigenaar van de Noosa Beach in Zandvoort. En misschien ken je die wel. En ben je er wel eens regelmatig geweest. Zij gaat vertrekken daar. Ze gaat naar Portugal. Want daar woont, daar komt haar vriend vandaan. En daarom heeft ze het strandpaviljoen te koop gezet. En dat kun je op de eigenwijze makelaars website. Kun je zien. Trendy Beach Club op toplocatie aan de Zandvoortse kust. Wat moet zo'n Zandvoortse beachclub nou nog kosten? Ik kan het je vertellen. Prijskaartje 1.350.000 euro. Daar is overigens de huur van het perceel zit daar buiten. Want het perceel draagt de huur ook nog 3211 euro en 79 eurocent per kwartaal. Zo'n ongeveer 1000 euro dat er nog eens bij komt. Ja, Noosa is een van de ruim 30 seizoensgebonden strandpaviljoens. En seizoensgebonden strandpaviljoens, dat betekent eigenlijk dat elk jaar vanaf februari zo'n strandpaviljoen wordt opgebouwd en per 1 november alles weer weg moet zijn. Ja, en Kiki Koster doet dat al zo'n 7 jaar. Maar ja, ze is heel veel ook in Lissabon te vinden. Daar komt haar vriend vandaan. En dat is nu eigenlijk de reden waarom ze wil verhuizen. Ze wil wel een koper. Er zijn al wat kijkers geweest. En ze hoopt dat er een koper gaat komen. Mocht er geen koper komen, ja, dan is ze volgend jaar februari gewoon weer aanwezig om het strandpaviljoen op te bouwen. Nou, misschien heb je nog ergens 1.350.000 euro liggen. En denk je van, nou, een strandpaviljoen lijkt me gezellig. Kan allemaal, hè? Luther Vandross maakte het origineel. Maar Wolfman en Pat Baker maakten een disco-versie van. Never Too Much. Om 9:50.

Ja, het is altijd de vraag, wat vind je nou beter? De cover of het origineel? En als je denkt het origineel, nou hier komt-ie. Dat is een beetje langzamer dan die Wolfman Fat Baker versie. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Kies je voor het origineel, Luther Vandross of de cover? Je kunt ons appen 06 105 105 38 en dan komt het rechtstreeks binnen in de studio. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

dit is van mij betreft toch de echte soul van Luther Vandross. En moet je daar aankomen? Ja, dat is even de vraag. Ik laat het aan jou over. Maar we gaan wel afscheid nemen. Zeker. We begonnen om 7:00. We maakten je wakker. We stuurden je naar de badkamer toe. We zaten aan je ontbijttafel. En misschien reis je wel een stukje met ons mee. Want je kunt ons live streamen. Via Haarnem105.nl op onze website. Klik je op radio. Radio luisteren. En dan kun je lekker doorluisteren. En over doorluisteren gesproken. Blijf lekker luisteren naar Haarnem 105. Jan Gaus. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarnem werkt. Hij neemt de Strokske over. Morgen Bob Evers. Tussen 7 en 9 met Vandaag de Dag. En Roland Beek is een zondag. En dan beginnen we weer met een nieuwe werkweek. Bob Evers gaat op vakantie. Benita van Amersfoort is nog op vakantie. Dus ja, we proberen die week vol te maken. Maar dat wordt volgende week lastig. Volgende week is er geen weekendeditie. Maar we zijn er wel de hele week. Van maandag tot en met vrijdag. Heb een heerlijk weekend. Ga zondag naar Bakkenessengracht concert. Niet te missen in je sloep. En ik ben er dinsdag weer. Hoi.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Goedemorgen. 3 juli.
3: Jan Gaus.
5: Met Black & Crown.

0: Block and Crown. En Ain't Nobody. We mogen het heel graag draaien.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105. 105. Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer. Met Bakker.

0: Oh ja.
1: Zomer op je radio.
0: En je hoorde Busy.
1: Dit is 105.
0: En je hoorde Busy en Zin in de zomer.

0: een nieuwe single.
1: Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
0: Misschien is het tijd. Lekker een nieuwe single van deze vrolijke vriend uit Zandvoort natuurlijk. Ja. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Dit is Haarlem 105.
2: Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.
3: She

en Clean Bandit en Anne-Marie en de Rockabye. Deze vrijdag 3 juli. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Straks natuurlijk weer het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ik heb ook nog voor je straks Jubel met Ocean House. Maar nu is het Eros Ramazzotti in de ingekorte versie van Musica Air.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de klein kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie. En dan het weer. Vandaag zonnig bij zo'n 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het weekend blijft redelijk zonnig bij zo'n 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Dit weekend ook alweer. Formule 1. Ja, Max Verstappen. Helemaal weer blij met zijn wagen. Alhoewel dat maar nog moet uitblijken in Silverstone. Want het is toch weer een heel ander circuit. Een heel vlak circuit. Een oud vliegveld. En in Oostenrijk pakte het allemaal best wel goed uit met die tweede plek. Nou, we gaan het vandaag allemaal een beetje aanschouwen. Want het begint de race daar. Dit weekend dus in Engeland. Met al die Engelse coureurs. Dat wordt wat. Ja. Hamilton zou dat ook wel weer heel graag willen winnen natuurlijk. En dit zijn de Bee Gees en Night Fever.

0: een 105 dagen zomer. Dit is 105.
1: Ja, met Shaila.
0: Jan Gaus.
2: Haarlem 105.
0: De Haarlem 105. Dance Classic.
1: En die Shaila Bidi Fosje, die kennen we ook van Spacer.

ben blij dat hij in het systeem zit. Want ik heb hem wel op single. Maar dan is hij compleet grijs gedraaid. Niet helemaal door mij, maar ja, hij is wel krakerig en dat soort dingen. Vandaag en morgen wordt het weiland met uitzicht op de ruïne van Brederode omgetoverd tot een groot, sfeervol festival. Voor iedereen die houdt van lekker eten, bruisende bubbels en een onvergetelijke avond. Met akoestisch entertainment, culinaire hapjes en lekkere versnaperingen. Vandaag vanaf 2:00. En dan is het er zaterdag ook nog. Bubbles and Bites. En er wordt dit jaar samengewerkt met Two Generations. Op een unieke locatie. De agenda van het Haarlemse, van de gemeente Haarlem. Kun je daar ook een mooie sfeerimpressie van zien. Want het is de eerste keer dat het daar is. Maar we hebben er wel een heel mooi sfeerimpressie van gemaakt. Hoe dat er gaat uitzien. En dat is toch wel heel leuk. En dat is daar bij die ruïne van Brederode. Bubbles and Bite. Vandaag 3 juli vanaf 2:00. En morgen dus ook. En dat is één locatie met een beperkte capaciteit. Dus ga er morgen naartoe. Of vandaag. Morgen is het trouwens vanaf 4:00. Ja. Haarlem 105 is dit. Goedemorgen.

Garden Party. Met Wembles en Bites. Vandaag en morgen in Zandvoort bij de ruïne

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wiering en Werf en Brezandijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft en Knoopend Zaandam 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En 9 Den Helder Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Goedemorgen. 3 juni.
1: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Haarlem werkt. En dat is er nog een uurtje tot 12 uur.
1: 105. We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
4: Ja, precies. En deze heb ik eventjes opgeduikeld.
1: Jan Gaus is er voor flauwekul, musical, maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105.
4: En dit is Tix.

geen Stix. Ja, Stix was dat. Die Stix die kennen we dan van Babe en Bound on the River. En zijn grote hit met Sing for the Day. Ja, het is wel net een beetje gospel is. Maar goed.

Heaven Must Be Missing an Angel kennen we natuurlijk ook van ze. Maar deze, die mocht er ook echt wel groot zijn. En Don't Take Away the Music. En zolang wij er bestaan, zullen we dat zeker niet doen. Een mooie mix van muziek en informatie over je eigen stad.

26, remix van Casey and the Sunshine Band. En dan heet het ook nog The Party Poopels, Peoples, Peoples, Peoples, Remix. And that's the way I like it. En we zijn er niet vies van hier bij Adem 105 om die remixen te draaien. Nee joh, zeker niet. En dit is nieuwe muziek van Kaylee Lay en Bren Christopher. And sweetest release.

0: ook leuk vinden. Dus om zo nu en dan even te grasduinen in een database met allemaal liedjes. En daar hoort deze ook bij.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

0: iets in. Die we natuurlijk ook kennen van Ding Dong. Maar ook Ride in the Night, Dear John, Greenpeace, Rose Valley, The Rowers, Upside Down. En dit nummer. See the Sun. Ja, een hele tijd geleden hoor, dat ik dit nummer weer voor het laatste.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

3 en 4 juli, vandaag dus en morgen, de Bubbles and Bites. Ooit ook eens een keer bedacht door Henny Leeflang en Luc Hasselman. Ja, zeker. En die hebben het dit weekend ook druk, want zondag is het weer het Spaarne concert. De Baken.

0: Die Die. En wat staat er dan op nummer 2? Justin de Wild nog met Cheerio. En dat allemaal. En dan hadden we met Talk to You, Alex Warren, Idali. Nou, dat soort. Ah, Teddy Swims. Die zal ik zo eens even draaien. Teddy Swims, ja. Maar nu is het Haarlem 105 nieuws. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En daarna heb ik in ieder geval voor je Calvin Harris en Satisfied.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Janstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
3: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
2: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
3: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
2: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie. En dan het weer. Vandaag zonnig bij zo'n 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het weekend blijft redelijk zonnig bij zo'n 22 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Na de Vesting en Hilversum-Noord 5 kilometer. Op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Afrit Volendam en Knoopend Watergaasmeer 4 kilometer file. N9 Den Helder richting Alkmaar bij Bergen 3 kilometer. Op de N250 Den Helder-De Kooi bij Den Helder 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Calvin Harris. Binnenkort zal hij hier in de buurt van Haarlem zijn. In Velzen. Bij Dance Valley natuurlijk. Calvin Harris en Satisfy was dit.

0: Martin.
1: Ja.
0: En de People from Ibiza. Ik weet nog heel goed dat er toen ook weer twee uitvoeringen van uit waren. Ja, dat was ook niet om gemakkelijk te maken.
2: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: Deze plaat kan best wel eens naar nummer 1 gaan. Rutger van Barneveld.

komt in de top 40. Rutger van Barneveld. Ik vind het allemaal grappig om dat zo nu dan eventjes er doorheen te draaien. Ja, goedemorgen, Arnhem.

0: heerlijk dance nummer. De nieuwe van Another is ook alweer uit. Maar die vind ik toch een beetje minder dan dit nummer op een heel andere manier. Ja. Talk to you.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Ja, moeder en dochter Madonna gaan ook een nummer uitbrengen, heb ik begrepen. Dat is allemaal mooi, hè? En Madonna zegt gelijk, mijn dochter kan veel beter zingen dan ik. Nou, er is niet veel voor nodig. Maar ik zeg niets over Madonna, want ik ben er groot mee geworden. Ik heb haar ook een keertje gezien in de arena. Helemaal goed, ja.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24-uurs acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
3: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog, bij 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de N242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Delft knoopt Zaandam 3 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. En 242 Middenmeer Alkmaar tussen Zuid-Schoonwoude en Sint Pancras 2 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24-uurs acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de klein kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie. En dan het weer. Vandaag zonnig bij zo'n 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het weekend blijft redelijk zonnig bij zo'n 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk een kleine 10 minuten oponthoud. En de N242 valt op middenmeer richting Alkmaar voor industriegebied Boekelermeer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. De vertraging is ongeveer 1 kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen 6 kilometer file. Staat een file op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij de Groentunnel. Door een ongeluk is de parallelbaan dicht. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van de inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie. En dan het weer. Vandaag zonnig bij zo'n 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het weekend blijft redelijk zonnig bij zo'n 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een flinke file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging een kwartier. Verder een uur oponthoud op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein door een ongeluk op de A10. Die is namelijk ook dicht, die A10, bij de Koentunnel. Verkeer richting Rotterdam kan het beste de Ring Noord volgen en via de Zeeburgertunnel rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie. En dan het weer. Vandaag zonnig bij zo'n 20 graden. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het weekend blijft redelijk zonnig bij zo'n 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de A2 begint nu wat vertraging te ontstaan van Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude. Er ligt daar het een en ander op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen ruim 20 minuten vertraging. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein 20 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de A44 die is helemaal dicht van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout. En dat duurt tot morgenochtend 9 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apeldoorn is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum ruim 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Op de A7 Heerenveen-Horen tussen Breesanddijk en Den Oever, dat is op de afsluitdijk, daar zijn nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24-uurs acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tiltenberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tiltenberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de kleine kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3e persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. Het weer morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio, valt dus wel mee eigenlijk. Op de A2 is het wel druk van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 20 minuten extra reistijd. En de nasleep van een ongeluk op de A10 bij Amsterdam Slotenvaart op de Ring West is dat veroorzaakt ook nog ongeveer 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24-uurs acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. Gemeente Noordwijk vindt dat inwoners van de Zilk inspraak moeten krijgen in de plannen voor een AZC in de Tilteberg, zo meldt het HD. Al langere tijd zijn er plannen om ruim 100 asielzoekers op te vangen in de Tilteberg, die aan de zuidelijke grens tussen Bloemendaal en de Zilk ligt. Volgens Noordwijk weegt het belang van inwoners van de Zilk daardoor even zwaar mee als dat van Bloemendaal. Noordwijk is tegen de spreidingswet en heeft al eerder aangegeven zich te zullen blijven verzetten tegen asielopvang aan de gemeentegrens. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport is de vertraging ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Na lang wachten lijkt Spaarne Gasthuis voor oktober een besluit te nemen over de 24 uur acute en klinische zorglocatie. De keuze is tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. De zorgvraag groeit harder dan het aantal zorgprofessionals. Door de acute zorg te centraliseren kan op lange termijn hoogwaardige zorg gegeven blijven worden. Polyklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen blijven nog wel op meerdere locaties beschikbaar. Tot morgenochtend 5 uur rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort door werkzaamheden aan het spoor. NS zet vervangende bussen in. Op het station staat aangegeven waar deze stoppen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te checken en ook moeten ze rekening houden met extra reistijd. Omwonenden van de Jansweg maken zich zorgen over de geplande nieuwe bushaltes in de straat. In de plannen voor de vernieuwing van het stationsgebied staan 4 nieuwe bushaltes opgetekend in de Jansstraat, waar mensen al langer overlast ervaren.
2: Nu ineens gisteren komen we erachter dat er 4 bushaltes zijn ingepland op de Jansweg, terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
1: Bewoners zijn in gesprek met de gemeente over de overlast en zien graag veranderingen in de plannen.
2: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station en dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken, dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op Stationsplein komen.
1: De volledige reportage vind je terug op onze website haarlem105.nl. En het had vorige week al moeten gebeuren, maar het weer had andere plannen. Daarom is vandaag de opening van de Klein Kunstwandelroute door het centrum van de stad. Verspreid over verrassende locaties, van vensterbank tot atelier, staan kleine kunstwerken tentoongesteld van leden van KZOD en gastkunstenaars. De opening is om 3 uur in de kloostergang op de Grote Markt. Bij de VVV is een informatiefolder beschikbaar. Ook kun je terecht op kzod.nl voor meer informatie.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan, maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
2: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
4: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon een Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
5: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
2: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boot.
6: Samen natuurlijk met Max van Vulp is dit weer Turn Up the Boat. Goedenavond.
7: 105. Rock and roll!
8: Johan Boots.

0: Lekker is dat, hè? Blackbox en Strike It Up hier natuurlijk bij Haarlem 105. Goedenavond, dit is Turn Up The Boat met niemand minder dan de woest aantrekkelijke Max van Vulpen.
1: Dank je. Hallo, goedenavond, Johan.
0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe is het met jou? Hey, ja, zou Willebord verkeerd zeggen.
1: Heel goed. Afgelopen woensdag had ik de diploma-uitreiking van mijn broertje. Die heeft de HAVO gehaald. En dan ben je daar op school. Er worden al die speeches gegeven. En het was een heel mooi moment. Dan voel je je toch wel even dankbaar dat je hem hebt kunnen supporten door die eindexamens en door die hele HAVO-periode van 5 jaar lang. En dan heeft hij dat welbeloonde, dat felbegeerde papiertje gekregen. En dan mag hij vanaf morgen lekker een fijne examenreis maken. Hij gaat lekker op vakantie naar een tropische bestemming.
0: Oké, dat klinkt wel lekker. Nou, mocht hij luisteren, Timo, jongen, van harte gefeliciteerd. Goed gedaan.
1: Ik denk dat hij het in de auto dat hij het hoort.
0: Nou, mooi zo. Ja, hij zat inderdaad naast je pa. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij inmiddels buiten Westen is als jouw vader een beetje gaat headbangen in de auto, hè?
1: Ja, AC/DC net, dat was gevaarlijk, hoor.
0: Ja, daarom. Dat is toch wel even een dingetje altijd.
1: Ja.
0: We gaan zo een plaat draaien, Max. Natuurlijk, hè. We gaan nog even de inhoudsopgave doen. Maar ik heb een sampletje en ik ben hem aan het zoeken, maar ik kan het niet vinden.
1: Oh, misschien kan ik helpen.
0: Ja, het is een plaatje en dat heet Soep.
1: Soep.
0: Soep.
1: En Soep.
0: En Soep for One, dat is hem inderdaad.
1: Soep for One, ja, van Chic.
0: Juist hem. Jij kent hem waarschijnlijk nog. Even een klein stukje voor de mensen die denken, waar gaat het over?
1: Oh, wacht, de laptop hier is niet aangesloten.
0: Ik denk dat er iets is met de videokaart, dat niet helemaal lekker gaat. Maar dat maakt niet uit, dan gaan we dat even fixen.
1: Want, we gaan het even fixen.
0: We begonnen al met 1-0 achter, want die computer die sodemiette eruit.
1: Ja, nou ja, dat was vlak voordat we hier binnenkwamen in de studio. En inderdaad, met mijn vader, de technicus,
0: ja, precies,
1: hebben we hem aangekregen. Nu moet hij nog aangesloten worden op de rest van de setup hier in de studio.
0: Precies.
1: Dan gaan we fixen.
0: We laten dat sampletje zo horen.
1: Zullen we dan gewoon eerst even naar die fijne plaat gaan van die Françoise?
0: Dat lijkt me een heel goed plan, hoor. We hebben het natuurlijk over Maggio.

0: Maggio en Lady Hear Me Tonight. En Max, ik had het er natuurlijk net over, dat geluidje. Precies, het origineel is natuurlijk van Chic, hè?
1: Ja. En ik zat jaren geleden...
0: Daar komt het vandaan.
1: Ja, jaren geleden zat ik eens te luisteren naar een radiostation. En toen hadden ze dus een mix. En toen hadden ze dus dat ding van Chic. En het ging van... En het werd hij steeds langzaam omhoog gepitcht. Tot hij het tempo had bereikt van Mojo. En toen werd Mojo er doorheen gemixt.
0: Nou, dan ben je ook wel een baas. Dus ja. Jij zat daar natuurlijk wel breed glimlachend naar te luisteren.
1: Breed glimlachend, oolijk voor de radio.
0: Als muziekfreak, puur zang. Hè? Ik word er ook wel blij van als een DJ het nog in staat is... om een prettige mix daar natuurlijk een beetje doorheen te rammen.
1: Ja.
0: We hadden de inhoudsopgave überhaupt niet gedaan.
1: Nee, we waren druk bezig met de inhoud van de videokaart. Maar het is allemaal opgelost.
0: Ja, we hebben zo direct geen... mindset moment, want alle coaches heb ik vrijgegeven de komende vakantieweken.
1: Ja, die gaan even zelf helemaal hun eigen mindset even uitpluizen, omdat we allemaal nog helemaal naar behoren werkt.
0: En ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Ja, want ik vroeg op een gegeven moment ook gewoon in de appgroep van, zijn er nog mensen die het gezellig vinden om heel eventjes op zender te komen?
1: Uh-huh.
0: En daar kwam een reactie uit, Max, dat is ongekend. Dat was alleen maar... Nou, dus vandaar dat ze toe zijn aan vakantie.
1: Ik snap het helemaal.
0: Ze moeten even tot zichzelf komen.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, we hebben in ieder geval zag ik al de mini-megamix. Wat is er nog meer in het verschiet?
1: Er zijn weer podiumparels. Natuurlijk zijn er weer podiumparels. Mm-hmm. En een lekkere megaschijf classic. En dat, ja, de mega... Wat
0: ik zag hem zitten staan. Ja, ik weet niet of er ligt een bestand. Dat is ook nog even een vraag. Hè? Wat zit je daar voor een voornaamzetsel bijvoeglijk ding bij? Een bestand?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, licht staat, is een bestand op een computer.
1: Het is een bestand?
0: Ja, precies. Maar licht of staat die of zit die?
1: Oh, ligt die, ja. Staat die. Hij staat op de computer.
0: Nou, ik vind het wel even een mooi voor onze luisteraars. Aangezien ik daar gewoon na één slokje wijn al niet meer op kom. Maar mocht je willen inbreken op de uitzending, Max, hoe kunnen die mensen ons bereiken?
1: Ja, 06-100-500-538. En je mag ons alles sturen, zolang het niet allemaal haatdragende dingen zijn. Dat ontvangen we liever niet.
0: Oh, dat mag ook hoor voor mij.
2: Ja, zeg maar.
0: Ja hoor, zeg, wat was het nummer ook alweer?
1: 06-100-500-538.
3: Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet een tikkie overdreven? Dit? Oké. Okay. Dit is Haarlem 105.

De kok, COCK. Ja, die moet je gewoon treffen als je wat te veel gedronken hebt op de weg. Dan krijg je vanzelf een bekeuring. Dit is Turn Up The Bouts met heerlijke muziek voor je. Ja, ik hoor het alweer. We gaan helemaal uit ons dakpan deze vrijdagavond. Met zometeen de megaschijf naar Living Joe.

0: Het zijn Small en Got to Turn Around hier natuurlijk met Turn Up the Boats. Haarlem 105 Radio. Dit is wel een oude.
1: Ja, zeker. Echt een gouden oude uit de jaren 90.
0: Maar niet oud genoeg. Want er zijn natuurlijk luisteraars die denken, ja, maar man, wat zit je nou een beetje late 90s te draaien? Dat is natuurlijk niet alleen maar de formule van dit programma. En trouwens, als je zit te luisteren en je denkt bij eigen, man, ik weet een goede plaat. Laat het even weten. haarlem105.nl/studio.
1: Ja, of je appt gewoon, hè. Dat is nog het makkelijkst.
0: Dat
1: 06 105 105 38. Ik herhaal 06 105 105 38.
0: Kijk, dat maakt de boel een beetje duidelijker, toch, John? Nou, laat maar zitten. We hadden nog een fijne plaat waarvan jij zei van, hey, volgens mij heb je die al heel lang niet gedraaid.
1: Ja, echt al.

onze Duitse vriend Hathaway, What is Love? De vorige nog Fat and Small hier op 89.9. Natuurlijk ook op DAB+. Haarlem 105. Inbreken kan via 06-105-105-38. Laat weten wat je wilt horen. Dat mag ook via de site. Haarlem105.nl/studio. Voor de mensen die wellicht niet al te handig zijn, maar met hun telefoon, maar natuurlijk wel met een computer. Dat kan. Zometeen voor je onderweg nog een lekkere Turn of the Bass knijter van House of Pain. We gaan ook nog even de mega schijf draaien. Er zijn nog druk in debat wat het gaat worden. Maar dat hoor je zometeen na Arman van Helden hier op 105 met You Don't Know Me. You don't know me.

0: Herman van Helden en You Don't Know Me. En ja, we gaan door naar House of Pain, Max.
1: Ja, Johan, het is tijd om het weekend te openen. Ik zeg... heerlijk weekend. Dit is Jump Around op Haarlem 105.

0: zou het niet doen in de auto dat springen, maar...
1: Nee, dan knal je tegen het dak op.
0: De mannen van House of Pain en Jump Around hier bij Turn Up the Boat. Harlem 105. En natuurlijk in de dampen eten, Max. Dat is daar ook de frequentie van. Voor de oplettende luisteraar die het wil vastleggen.
1: Ja, het is een beetje onlogisch. We heten Haarlem 105. Zou je zeggen 105?
0: Ja.
1: Maar dat was allemaal gedoe. Want dat is een leuke geschiedenis. Meer dan 15 jaar geleden zaten we echt op de 105. Maar dat was mono. Dus kon je niet, als je twee speakers naast elkaar had staan, dan klonk het nog niet lekker.
0: Nee, dat was nog niet helemaal...
1: Dat was niet helemaal lekker. Dus we, ja. zijn, we heten 105, maar we zitten op 89.9. En ook op de dampende DAB+. Ja.
0: Ja, ik zoek even naar dat effect. Maar jij bent zo snel, jongen. Ik ben al snel af en toe met het vinden. Maar wij hebben van die kleine lasereffectjes. De dampende, ja.
1: De dampende DAB+. Ja. Yeah. En ook gewoon online voor mocht je vanuit het buitenland luisteren. Kan natuurlijk. Luisteraars vanuit België, Duitsland, Moldavië, noem maar op. Haarlem105.nl/live. En dan kun je ook meekijken en zien wat er in de studio gebeurt. Geheel op eigen risico. Want het blijft radio natuurlijk.
0: Het blijft radio, maar het blijft natuurlijk wel gezellig. Hè? Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de boetes? Ik las daar iets over dat een rechter zei van... Nou, nu is het klaar! Ja, nou, belt de deur!
1: Nou, er is dus een kantonrechter geweest. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel een heel grappig verhaal. Die heeft gezegd... Ja, de verkeersboetes die we in Nederland uitdelen... Dus de bekeuringen langs de weg. Het klassieke gevalletje... Meneer, u hebt te hard gereden. Hè, dat... Ja. Die zijn niet evenredig met de rest van de boetes. Dus de rest van de boetes die uitgekeerd worden... zijn in verhouding zoveel lager dan de verkeersboetes... dat een kantonrechter nu heeft gezegd... ja, dit is gewoon belastingheffing. En dat is niet meer boete. Dan is het gewoon de staatskas spekken. En nou is het klaar. Dat is afgelopen.
0: Ja, precies. Afgelopen. Ja. Volkomen terecht ook, moet ik zeggen. Hoor. Want ik ben ook zelf iemand die, behalve dat ik volledig zwaar ben... mijn rechtervoet is wel... wat zwaarder.
1: Aha.
0: Dus ik pak er ook af en toe eens eentje. Ja.
1: En linkerbaantje?
0: Ja, af en toe wel. En dan kunnen de oplettende luisteraar natuurlijk weer zeggen bij zijn eigen van... Ja,
2: doe normaal!
0: Doe normaal, maar ik doe op zich best rustig.
1: Ja.
0: Maar ook 4 kilometer te hard, daar moet je tegenwoordig je ingewanden voor gaan... gaan
1: doneren.
0: Verkopen. Ja, doneren doen natuurlijk niks, hè, Max?
1: Nee, moet je gaan verkopen. Moet je gaan aanbieden.
0: Verkopen op de zwarte markt om die boete nog te betalen. Dus nou goed. Het
1: anders
0: goed
1: krijg
0: verhaal.
1: Je het gewoon niet meer voor elkaar.
0: Nee. Dus,
1: het loopt een spuigaat uit bij die boetes.
0: Ja, dat is goed. Maar ik ben er blij mee dat er gewoon op een gegeven moment iemand een keer opstaat en zegt... Koek, jongen, wegwezen met die boetes.
1: Ja, maar ik ben benieuwd. Wanneer heb jij voor het laatst een boete gekregen? Ja. Stuur het naar ons toe. 06-105-105-38. Wanneer heb jij nou voor het laatst een boete gekregen?
0: We gaan door met de muziek hier op dit programma. Harlem 105. Met Simply Red.
1: Een nummer waarvan DJ Ski van de formatie The Good Man... Ja, die was er nogal boos op. Want ze gebruiken een sampletje uit hun nummer Give It Up. En dat hadden ze eigenlijk helemaal niet mogen doen. Simply Red, maar ja...
0: Dat was hem.
3: Ja.

0: 1, 2, 3, Train With Me. Hier natuurlijk Playa Healy. Die je natuurlijk ook wel kent van een andere hit. Waar we bewust even voor kozen om die niet te draaien. Deze.
1: The Summer Is Magic. The Summer Is Magic. Ja, die doen we even niet. Maar deze.
0: Dat deze dame, die natuurlijk eigenlijk de naam heeft gekregen tijdens de geboorte. Giovanna Bersola, want dat is een Italiaanse dame. Maar wat een hoop mensen niet weten, wat haar echte artiestennaam is. En waar we haar onder andere ook nog van kennen, Max.
1: Nou?
0: Als je nog heel even denkt aan de naam Jenny B.
1: Ja. Hey, dat klinkt herkenbaar.
0: Ja, dat was ook van haar, hè? Dat wisten ook mensen niet.
1: Oh, echt?
0: Ja. Dus Playa Healy, daar is mee begonnen. En Jenny B, daar sloot het eigenlijk een beetje mee af.
1: Nou, wat grappig zeg. Waar hoor je al deze leuke feitjes in Turn Up The Boat? Waarin we zometeen het tweede uur gaan openen met de vraag: wanneer heb jij voor het laatst een boete gehad? We kwamen op die vraag naar aanleiding van het nieuws dat verkeersboetes in de voorbije jaren zo extreem zijn verhoogd ten opzichte van andere boetes, dat de kantonrechter nu ook al gewoon echt heeft gezegd, ja, het wordt gewoon belastingheffing zo.
0: Ja,
1: het
0: we is hebben een klaar. Opname van die kantonrechter, dat hij dat zag. Dat
2: krijgen we.
1: God! Verdomme nou! Nou, precies dat moet die kantonrechter gedacht hebben. Maar in elk geval, wij vroegen ons af en vragen ons nog steeds af: wanneer heb jij nou voor het laatst een boete gehad? Kan van alles zijn, hè? Een bekeuring of gewoon domme pech. 06 105 105 38. Ja, wanneer jij nou voor het laatst een boete hebt gehad? We horen het graag van je.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal.
0: Goedenavond, Renate.
4: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn, is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
4: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
6: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
4: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.
0: Nou, Renate, dankjewel hoor. Neem even een pastille voor de keel. Hè?
3: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Johan Boots.
0: Samen met Max van Vulpen natuurlijk. Het tweede uur van Turn Up The Boats. Met Captain Hollywood.

0: Project and We're Flying High. Ik heb echt het idee dat ik bij de kermis zit, Max. Ga maar lekker even zitten.
1: Ja, ik doe mij altijd een beetje denken aan het einde van de rit.
0: Ja, precies. Hè? Maar dat als je uitstapt, dat je hoort...
1: Attention! Ja, zoiets, ja.
0: Ja, precies. Ja, dat geeft een lekker gevoel. Het is ook een beetje zomers, want ik zie het om me heen in allerlei dorpen en kleine stadjes... dat de kermis ook weer als paddenstoel uit de grond reizen.
1: En over 2 weken, dat begint voor mij een hele leuke tijd... want dan is het tijd voor 10 dagen lang Kermis FM in Tilburg.
0: Kermis FM!
1: Yeah! Ja, en het aantal vrijwilligers dat meedoet dit jaar, inclusief mezelf... staat dit jaar op 206.
0: Ja, dat is echt heel veel,
1: Ik
0: hoor.
1: Weet niet of ik dit mag zeggen... Nou. Maar het zijn er dus 206.
0: Ja, goed, maar waarom zou je het niet mogen zeggen?
1: Ja, ik zou ook niet weten waarom niet. Ik bedoel, het aanmelden is nu toch al gesloten. Er zijn inmiddels al zoveel mensen die hebben meegedaan. En aanmelden kon echt wel. Een dikke maand, of misschien zelfs langer wel... hebben mensen de mogelijkheid gehad om zich aan te kunnen melden. Maar het is gewoon een hele grote groep media-enthousiastelingen die weer meedoen dit jaar.
0: En hoeveel programma's ga je daar maken? Ben je alleen runner? Of?
1: Ik heb geen eigen radioprogramma, maar het zou zomaar kunnen dat ik op de radio te horen ben als nieuwslezer. Of dat ik als verslaggever met een of andere mega soort van roepsirene ga rondlopen. We gaan het meemaken. Nu hier in Turn Up the Boats, de Superman Lovers en Starlight.

Stuivend en stampend op 89.9 en DAB+. Johan Boots en Max van Vulpen. Turn up the boat.

0: aan te zetten. Haarlem105.nl/studio. Nou, dan heb je hem hoor.
1: Johan, maar goed, we zijn optimistisch, tenminste ik wel. En dan 45, 55, 65, 50. Je hebt misschien nog wel meer dan 40 jaar te gaan.
0: Ja, dat is wel een beetje de bedoeling, Max. We moeten er wel een feestje van maken, dat dan weer wel.
1: Ja, zelf de slingers ophangen en volop genieten.
0: Zo is het. En alleen de slingers ophangen en niemand daarin ophangen. Dat is ook even belangrijk.
1: Nee, precies.
0: Hey, we hebben ook nog een gewone meegeschrijf. Daar moeten we nog even over debatteren.
1: Ja, ik denk niet dat we die vandaag gaan draaien.
0: Nee, het komen er niet meer aan toe, denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Of jij wil D-Light nog een keertje doen?
0: Nee, D-Light is klaar voor mij.
1: Ja?
0: Ja, daar ben ik heel persistent in vanavond.
1: Het is wel een lekkere plaat, toch?
0: Dat wel.
1: Maar als megaschrijver is het wel goed.
0: Het is mooi geweest. Ja, precies. Ja. Wij draaien alleen maar lekkere platen, hè, Max? Überhaupt dat je het vraagt. Hoe durf je?
1: Ja, wij draaien echt alleen maar lekkere platen. Is het niet de Turn Up A Bass, dan is het wel de rock'n'roll van ZZ Top en zo.
0: Ja, is ook wel even lekker, toch?
1: Af en toe Star.
0: Zijn we wel als een toe, hè? Een kleine rockplaat. Misschien kunnen we dat zo wel even doen.
1: Ja, en jouw input is natuurlijk ook van harte welkom, hè? Via haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. Heb je zo geappt wat je graag wil horen. En dat kan gewoon hier naar Turn Up A Bass. En
0: wij gaan verder. Ja, precies, met een plaat uit de jaren 90. Niet Sex on the Beach, ook niet Mercedes-Benz, maar een wat minder bekende namelijk. Where are you now?

Kloppend en stampend op 89.9 NDAB Plus. Johan Boots en Max van Vulpen. Turn up the boat.

0: Italo Dance, hè, noemen ze dit. Uit de jaren 90. The Riders en Bang. Hier natuurlijk bij Turn Up The Boat op Haarlem 105. Tot de klok van 9 uur. We zijn nog een beetje druk eigenlijk in overleg. En dan aan het zoeken ook naar een lekkere nieuwe Turn Up The Bass megaschijf.
1: Ja, de Turn Up The Boat megaschijf heb je niet zo snel gevonden.
0: Nee.
1: Ik ga dan ook altijd eventjes, wat ik vaak doe, is dan eventjes mijn... mijn nieuwe releases doorspitten om even te kijken van wat zit er tussen. Wat is het waard om een Turn Up The Boat mega schijf te zijn? Maar dan gaat altijd wel even een redelijk strenge beoordelingsprocedure aan vooraf. Een track moet wel echt door de ballotage komen.
0: Ja, maar nou dacht ik, Max, ik heb een plaat hier klaarstaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb hem nog echt, I swear to God, ik heb hem nog niet gehoord.
1: Nog niet?
0: Nee. En ik dacht bij mij, weet je wat?
1: Laten we gaan hem ter plekke beoordelen.
0: Blind de nieuwe Turn Up The Bass megaschijf gewoon even aankondigen.
1: Dat doe ik sowieso al natuurlijk.
0: Ja, en het is een liedje van Purple Disco Machine.
1: Oh, dat is altijd goed. Dat is altijd goed.
0: Dat is meestal wel goed.
1: Meestal is het goed nieuws.
0: En ik denk dat dit wellicht volgens AI is dit een goede Turn Up The Bass megaschijf. Dus. Turn Up The Boat. Dit is Dream Machine. Tot nu toe klinkt het lekker.
1: Eerste deunen gaan gewoon meteen, zeg ik, goedgekeurd. Hello, I'm Dream Machine. There's no uncertainty. Wat is het lekker, hè?

0: Wat is dat lekker? Martin Gauw staat ook.
1: Wat is dat lekker?
0: Ja, precies. Het is toch wel een fijne plaat. Dream Machine van Purple Disco Machine ook nog een keer. Ja, dat je het even weet. Ik vind het een fijne plaat. Max die kan even geen feedback geven, want de beste man die stond op knappen. En, ja, dus die heeft even een sanitaire pauze. Maar als het goed is, komt hij zo direct nog terug, lieve mensen. Dus niet gelijk in paniek raken. Maar in ieder geval, wat mij betreft, we gaan het zo nog even verifiëren. Want ja, het is natuurlijk toch politiek hier, hoor. We moeten het samen beslissen. Maar ik denk Dream Machine dat dit er wel eens een keer kan gaan worden. We kijken nog even naar de berichtenbox, mensen. Maar volgens mij zit of iedereen op het strand, of we hebben een hele hoop contactgestoorde luisteraars die het gewoon spannend vinden om daar even wat op in te breken. Maar mocht je nog even luisteren en denken van, nou weet je wat, ik geef daar nog even een klein berichtje van bestaan, dan wordt dat altijd gewaardeerd. We gaan verder met jaren 90. Natuurlijk ook een beetje turn up the bass, maar niet helemaal. Het

0: de gang natuurlijk met Bring It Back. Maloco, hè, Max?
1: Ja, heerlijk. Ook bekend van grote hits zoals nog andere nummers. The Time Is Now.
0: Onder andere, ja.
1: Heerlijke muziek maken ze, Moloko.
0: Die hebben ook op trouwens, single.
1: En dit was trouwens niet het origineel, hè, van Sing It Back.
0: Nee, wie heeft het origineel?
1: Nou, dat was dus een soort van contest. Ze wilden een remixversie. En ze hadden een remixer gevraagd. Ik ben even vergeten wie precies. Volgens mij was het Late Back Luke.
0: Oh, ja.
1: En die hadden
0: ze
1: gevraagd om een remix te maken. Maar die remix zeiden ze, nee, dit is ook weer niet drie keer niks. Maar je maakt mooie dingen, maar dit is het niet. En toen kwam een Duitser, genaamd Boris Dugos.
0: Boris Dugos!
1: En die kwam met deze versie, de Boris Dugos Musical Mix. En dat is de versie die we nu net gedraaid hebben. Dus eigenlijk is dit gewoon... Eine deutsche Schallplatte!
0: Ja, precies, lekker hoor.
1: Precies
0: ja,
1: dat.
0: Pak je er gewoon even mee. Ja.
1: Ja.
0: Hey, het is de tijd voor Max.
1: Ja.
0: We hebben het dan tijdjes kunnen opschuiven. Maar op een gegeven moment moet jij er gewoon aan. En ik zou zeggen... Doei, doei, doei!
2: Turn up the boat. Presenteert...
1: Nou. Waar is de tijd voor?
2: Max van Vulpen.
1: Met
2: podiumparels.
1: Ja. Er zijn weer mooie dingen die te gebeuren staan binnenkort hier in de omgeving. Wat te denken van bijvoorbeeld 18 oktober is het tijd... Ja, dan gaan de deuren van het patronaat open om 7:30. En wie komt daar dan het podium op lopen om 8:00? Niemand minder dan... Ben benieuwd of die naam jou wat zegt, Johan.
0: Ja, nou.
1: Rolf Sanchez.
0: Rolf Sanchez, ja, die ken ik zeker. Ja hoor, niks mis mee.
1: Nee, met zijn mooie Nederlandstalige / Spaanse muziek. Ja, het is best wel een herkenbare sound die hij heeft. Niet wat wij draaien, maar je zou hem kunnen kennen van deze muziek.
3: Van

0: gewoon met een beetje Zuid-Amerikaanse roots. Die gaan hier lekker op, hoor, deze muziek.
1: Heerlijk.
0: Trouwens ook vrouwen zonder Zuid-Amerikaanse roots. Het is heel dansbaar, zeg maar. Ik zie allemaal rokjes voor me, Max.
2: Oh, al is het maar één gat. Oh, al is het maar één nacht. Even terug naar vroeger, even terug naar hoe het was.
1: Zijn die rokjes kort of lang, Johan, die je voor je ziet in je hoofd?
0: Nou, het is een retorische vraag, Max.
1: Ik denk kort.
0: Ja, dat is volkomen juist.
1: Ja, kort rokjes en zomers weer. En deze laatste plaat trouwens, die maakte Rolf Sanchez dan weer samen met Fleming. En hij heeft samenwerkingen op zijn naam staan met omstreden namen. Hij heeft bijvoorbeeld een plaat gemaakt, die zit niet in deze fragmentenreeks, maar hij heeft dus een keer een plaat gemaakt met Ali B. En met Marco Borsato. Nou, okay. Die is dan inmiddels weer vrijgesproken.
0: Ja.
1: Ali niet, nee. Maar heeft hij wel mee samengewerkt.
0: Nou ja, goed joh, weet je.
1: Kleef niet al te veel aan die man, die gaat ook gewoon lekker door. En die heeft niks misdaan en is gewoon heel lekker bezig.
0: Precies, en weet je wat is, er zijn, kijk even niet om het te nuanceren, maar er zijn best wel wat artiesten waar af en toe als een klein schandaaltje te boven komt.
1: Ja, en daar hebben we dan niet over.
0: Nee, weet je.
1: We zijn met z'n allen ook wel een beetje hypocriet.
0: Nou, weet ik niet. Ik vind het vooral hypocriet om iedereen dan gelijk uit te sluiten. Alsof hetgeen wat ze allemaal hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En dat hoeft niet parallel te zitten aan een moment dat iemand de fout, of heel goed de fout ingaat. Dat je iemand gelijk helemaal afschaft.
1: Ja, nou ja, in elk geval.
0: Maar goed, precies. Anyhow, off topic. Wat heb je nog meer?
1: Nou, wat ik nog meer heb is even te verkondigen dat deze man zei dat als je denkt van hoe kan het nou dat zijn muziek zo ontzettend zomers klinkt. Mm-hmm. Dat komt omdat deze man zijn roots heeft liggen in de Dominicaanse Republiek en daardoor dus ook geïnspireerd is om zijn platen te maken. Dus het wordt gewoon één groot Latin feestje in het patronaat zondag 18 oktober vanaf 8 uur.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: Gaan we nu door naar donderdag 29 oktober. Een artiest, Johan, jij wordt meteen blij als ik zijn naam noem.
0: Nou, komt u maar.
1: Hij treedt ook op in het patronaat namelijk vanaf 8:30 s'avonds. Niemand minder dan...
0: Ja.
1: Ruben,
0: ja.
1: Heijn!
0: Ruben Heijn!
3: Ja. Weer een winnaar!
0: Ja, precies. Nou, Ruben, het is geen vriend van mij, maar een muziekmaatje, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en dat kun je wel begrijpen als je zijn platen hoort. Want wat zijn nummers soulvol en heerlijk om naar te luisteren. Ja, je kan hem van deze platen kennen.
0: Because that's what elephants do. Dat is doorbreekhit, hè?
1: Ja.
0: Elephants. I've
1: been watching the news. Dit is weer veel recenter.
0: Ja, precies. Een nieuwe single. The Weatherman. Radio Silence is over. Ook redelijk nieuw, Radio Silence. Hè? Je zou bijna zeggen dat ik fan ben, hè?
1: Nou, dat ben je denk ik wel.
0: Nou, een beetje. So I beg you, please. Deze is ook lekker, hoor.
1: Och.
0: Oh, Magnolia. Dit is al fantastisch nummer ook, hoor.
1: Ja, heel kort fragmentje, maar ik weet meteen al dat je helemaal erin gesleurd wordt door die prachtige pianoklanken. Ja, jazzzanger, pianist, wat kan hij eigenlijk niet?
0: Multi-instrumentalist, hè? Een ontzettende autist ook nog. Hij houdt ook nog van vogels kijken. Die man is, het is ook wel, ik heb wel eens met Ruben gepraat. En wat ik wel leuk vind, Ruben is een ontzettende mierenneuker. En niet letterlijk, maar hij kan soms niet heel goed dingen loslaten, heeft hij mij verklapt toen ik hem sprak na een concert hier in Haarlem. Maar ook bij North Sea Jazz. Het is een beetje lut. En dat vind ik juist zo leuk aan hem. Maar hij doet het nog wel redelijk gezond. Zeg maar. Je hebt ook Joost Zwegers, Novastar. Maar als die vast komt te liggen, dan moet echt iedereen eronder lijden. Het gezin, vrienden, dan loopt die man ook compleet vast. En bij Ruben is het dan meer alleen een muzikale vastloper.
1: Dat scheelt dan wel.
0: Dat
1: als
0: wel prettig,
1: je helemaal ontredderd raakt doordat je zelf vastloopt, dat lijkt me behoorlijk lastig.
0: Nou, er zijn artiesten die echt gewoon alles kort en klein slaan, hè, als ze een vastloper krijgen.
1: Of van gekkigheid niet meer weten waar ze moeten zoeken en die gaan in de dopamine stillende middelen en dat gaat helemaal mis.
0: Ja.
1: Daar hebben we ook heel veel voorbeelden van. Dus nee, gelukkig in dit geval met hem allemaal niet aan de hand. En wanneer staat er dan in het patronaat? Nou, Johan, we moeten heel lang wachten nog.
0: Klopt.
1: Maar dat betekent wel dat je nog kaartjes kan krijgen.
0: Zeker.
1: 29 oktober. Dan staat hij in het patronaat om 8:30 in de avond. Dan
0: wat ik jou nog niet verteld heb, Max. Nou. Nu even on-air meteen ook gooi ik dat voor je. Sodomiet ik dat voor je voeten. Want je hebt mij niet verteld dat je dit had voorbereid. Maar ik heb gesproken met Tirza, de manager van Ruben.
1: Uh-huh.
0: En wij zijn uitgenodigd om daar als gast te komen. En Ruben ook nog even aan de tand te voelen. Nog even een praatje met deze lange beurtnerd te maken.
1: Wij?
0: Wij.
1: En dat bedoel je jij en ik als in turn-up verbood? Of meer mensen van Haarlem 105?
0: Nee, ook, jij en ik alleen hoor. We gaan niet met een hele fanbase gaan we dat doen. Maar jij
1: serieus? En dat is dan dat optreden op de 29e?
0: Volgens mij wel. Ik moet het nog even nakijken in mijn telefoon. Maar dat is al ruim van tevoren geregeld. En als we het toch hebben over een beetje jazz, Max. Ik val natuurlijk af en toe in voor onze godfather of jazz.
1: Harry Schoonewelle.
0: Precies.
1: Elke zondagavond van 10 tot 11 uur te horen met Jazz or No.
0: En ik ga ook naar North Sea Jazz nog wat mensen aan de tand voelen en interviewen.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja.
1: En mogen we al weten wie dat gaan worden of schrikken we ze anders af?
0: Nou, weet je wat het is? Je krijgt vaak vlak voor North Sea Jazz krijg je clearance. Dat heeft te maken met allerlei rechten, managers en allerlei mensen die er wat van moeten vinden.
1: Ja.
0: Dus ik kan nu artiesten gaan noemen, maar het kan zomaar zijn dat ze dan last minute toch afhaken.
1: Ja.
0: En dan ben ik iedereen aan het blij maken met een dooie mus.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel zonde. Dus dan wachten we maar even af en dan horen we de interviews wanneer jij gewoon weer Jazz or No mag vervangen. Denk
0: precies, of ik heb gewoon eventjes bij Harry in de studio en dan zeg ik, Harry, het lijkt me leuk om even mee te doen. En dan weet hij al hoe laat het is hoor. Maar
1: ja.
0: Hey, je hebt me geïnspireerd, we gaan hem gewoon draaien.
1: Ja,
0: Magnolia, Everything I Say.

0: Ruben Heijn en Magnolia, Everything You Say You Used Against Me. Van het album Groundwork Rising. Dus mocht je dat nog een keer willen checken. Ruben is nu bezig met een nieuw album. Maar dit was volgens mij het vorige album, als ik me niet vergis. Oh, wacht Max. Ik had je dichtgegooid omdat ik Jan telefoon hoorde spreken.
1: Oh ja, dat zou zomaar kunnen. Maar die staat nu weer uit.
0: Die staat
1: en
0: weer uit.
1: Ik word zo blij van dat pianootje.
0: Ja, gewoon überhaupt. Ruben is echt...
2: Alweer een winnaar.
1: Nou, zeker weten. Absoluut. Ja. We hebben nog de Mini Mega Mix.
0: Die hebben we ook nog, ja. We komen redelijk in tijdnood. Ik zit even te kijken. Ik denk dat we die nu maar gewoon even erin
1: Ja, die is heel lekker. Die is wel anders dan dat we net hebben gehoord. We gaan gewoon even weer flink omhoog in de energie. Maar DJ Crown heeft weer zijn best gedaan.
0: Wat zit er allemaal in deze keer?
1: Ja, we beginnen met een plaat uit Duitsland, hè?
0: Duitsland, ja, precies.
1: Hathaway. En wat er verder allemaal in zit, ik zou zeggen, laat je gewoon verrassen.
0: Die hebben we ook al gedraaid, hè?
1: Ja, we gaan hem gewoon opnieuw draaien.
0: Ja, waarom ook niet? Dat moet ook gewoon kunnen. Nou, here we go. Man. Turn up the bass.

0: begin to ride her.
1: Be the slave, but we'll be the sire.
2: Turn up the boat. Mini Megamix hoor je hier op 105.
3: Ja, was weer lekker hoor. Prima mixje weer van DJ Crown.
4: Ja, lekker kort, maar wel lekker. Met Hathaway en de Shimmy Shake. What is Love zit er ook in. En dat was hem weer voor vandaag.
3: Precies.
4: Ja, meer heb ik eigenlijk ook niet over te zeggen.
3: Nee, precies. Mand. Precies. Hey Max, het zit er ook weer op. Het is 7 voor 9.
4: Je meent het niet. Het was net zo gezellig. Het was eigenlijk de hele 2 uur heel gezellig. Wat was het leuk zeg.
3: Ja, ik vond het ook gezellig. Ja. Maar dit is wel even zo'n momentje dat je denkt bij je eigen van...
4: Dat meen je niet!
3: Maar het is ook even voorlopig het laatste programma. Want ik moet het even wat dramatischer doen, namelijk... Het laatste programma van de maand.
4: En de maand is nog maar net begonnen.
3: Zo is het. Ja, ja. Dat is een beetje vakantietijd natuurlijk.
4: Ja, klopt.
3: Jij gaat natuurlijk nog bij Kermis FM lekker even een beetje gek doen.
4: Ja, 10 dagen in Tilburg vanaf 17 juli.
3: Precies. En ik heb nog wat vakantiedagen opgespaard. Dus dat betekent eigenlijk dat de komende weken toch helaas... geen Turn Up the Boat live op de radio is.
4: Maar we krijgen wel waarschijnlijk Johan vanuit zijn mancave.
3: Ja, precies. We hebben nog wel wat herhalingen dingetjes en zo. Dus dat gaat helemaal goed komen.
4: Hey, maar, we vullen het op met mooie dingen waar jij een glimlach van op je gezicht krijgt.
3: Precies. Mag ik jou een dampende zomer wensen, Max? En dan spreken we elkaar heel snel weer hier op de radio.
4: Ik jou ook, Johan. Een dampende zomer.
2: Dansend je weekend in.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.
5: Jag gjorde en inspelning nyss, men den funkar inte. Jag tänkte bara göra en sån här. Ja, det är min dator som talar om att klockan är. Klockan är 4. Kaffe med socker och mjölk och lite linjeakvavit. Första cigaretten på 10 dagar. Och en chokladbit guldnougat. Standardfrågan när jag spelar in, man vet aldrig om det går in eller ej.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

your body. Move your soul. Move your body. Move your soul.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer, in het noorden kans op regen. Verder koelt het